van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.

0: van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Donald Trump mag zijn naam niet verbinden aan het John F. Kennedy Center. Trump deed dat zonder overleg met het congres en nu is hij door de rechter teruggefloten. Trump moet nu ook alle borden met zijn naam erop weg laten halen. Zelf noemt hij de uitspraak schokkend en hij vindt dat hij oneerlijk behandeld wordt. Er komt binnenkort een herdenkingsplek voor Nederlanders die met hun schip hielpen bij D-Day in de Tweede Wereldoorlog. Bij het museum in Frankrijk dat over D-Day gaat, komt voor hen een plaquette. Nederlandse schepen hielpen geallieerden onder meer met het vervoer van soldaten en voertuigen. Tennisser Jesper de Jong zal het in de 8e finale van Roland Garros moeten opnemen tegen een pittige tegenstander, Alexander Zverev. Hij is een van de favorieten, nu veel andere toppers zijn uitgeschakeld, zoals Jannik Sinner en Novak Djokovic. Jesper de Jong is nu vooral erg trots dat hij door is. En een foutje van de politie in Groningen. Een fietsenmaker daar zag al dagen een dure e-bike staan zonder slot. En toen besloot hij deze veilig binnen te zetten om diefstal te voorkomen en op zoek te gaan naar de eigenaar. Alleen, het was een lokfiets van de politie. De man werd opgepakt en daar is hij enorm van geschrokken, zegt hij tegen RTV Noord. En dan nog het weer van Weer Online. In Limburg nog kans op wat regen. In de rest van het land is het nu droog en 14 tot 17 graden. We krijgen een zonnige zaterdag. Alleen in Limburg opnieuw kans op regen. Het wordt 22 tot 28 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

comic G love thing.

van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.

0: van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Drones zorgen wereldwijd voor steeds meer doden. Volgens een organisatie die het bijhoudt zijn het er al bijna 6000. Dat is waarschijnlijk nog maar het puntje van de ijsberg, schrijft Trouw. De drones worden bijvoorbeeld ingezet in oorlogen in bijvoorbeeld Oekraïne, Soedan en Libanon. In Engeland is voetballer Raheem Sterling opgepakt omdat hij waarschijnlijk onder invloed van drugs reed. Hij crashte met zijn Lamborghini op een vangrail. Niemand raakte daarbij gewond. Toen de politie erbij kwam, weigerde hij een drugs- en alcoholtest. Sterling stond tot voor kort onder contract bij Feyenoord. Het is opnieuw onrustig bij de grens tussen Libanon en Israël. Israël voerde luchtaanvallen uit waarbij 11 doden en 8 gewonden zijn gevallen. Onder hen zijn ook hulpverleners. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat er vanuit Libanon ook projectielen op hen afgevuurd worden. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar dat is al vaak geschonden. En er worden flinke files verwacht bij de Brennerpas in Oostenrijk. Omwonenden van de snelweg zijn het vele verkeer zo zat dat ze vanmiddag gaan demonstreren op die snelweg. Tussen 11 en 7 is de weg daarom helemaal dicht. Het is een van de belangrijkste wegen door de Alpen. Omrijden om de files te voorkomen kost je 240 kilometer extra. En dan nog het weer van Weer Online. In Limburg nog kans op wat regen. In de rest van het land is het nu droog en 14 tot 17 graden. We krijgen een zonnige zaterdag. Alleen in Limburg opnieuw kans op felle buien. Het wordt 22 tot 28 graden.
1: Kink.

0: van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
1: Kink. Dit is het station van Beck.
2: You're the devil's
3: advocate. Here we go!
1: Chemical Brothers. Te ontvangen via kink.nl, de Kink-app en in heel Nederland op DAB+.

0: Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Onbemande drones die bedoeld zijn om mensen te vermoorden. Ze worden gebruikt op het slagveld en daarbuiten. En ze zorgen voor steeds meer doden. Wereldwijd zijn het er al bijna 6000. Dat meldt Trouw op basis van een organisatie die het telt. En dat is waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft toe dat ze niet genoeg toezicht hebben gehouden op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Dat meldt Nieuwsuur. De kliniek gebruikte jarenlang bewust te veel sperma van donoren, ondanks afspraken dat donoren maar 25 kinderen mogen krijgen. Er zijn goede diplomatieke gesprekken tussen delegaties van Israël en Libanon. Dat zeggen althans de Amerikanen, die gesprekken in Washington organiseren. Toch is er aan de grens van beide landen maar weinig van te merken. Bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn meerdere doden en gewonden gevallen. En een bijzondere actie van de Mexicaanse president. Zij geeft haar kaartje weg voor de openingswedstrijd van het WK, dat in haar land is. Ze gaat zelf kijken op het grote plein in Mexico-stad en organiseerde daarom een wedstrijd. Een 21-jarige inheemse vrouw die daarvoor een toffe video opnam, mag nu op haar plek. Stoel 1 op de eerste rij. En dan nog het weer van Weer Online. We krijgen op de meeste plaatsen een zonnige en warme dag, 22 tot 28 graden. Alleen in Limburg kans op regen, soms ook met onweer. Kink.

0: van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is opnieuw iemand opgepakt voor de dood van een voetbaljeugdleider uit het Brabantse Berchem. Het slachtoffer werd gisteren gevonden in een sloot. De man die vannacht is opgepakt komt uit Os. Er zat al een man vast in deze zaak, maar hij is weer vrijgelaten. Volgens de politie heeft hij er namelijk niets mee te maken. Oud-Feyenoorder Raheem Sterling is opgepakt. Hij crashte in Engeland met zijn Lamborghini tegen de vangrail en raakte niet gewond. Maar hij weigerde daarna wel een drugstest en een alcoholtest, schrijft de Britse krant The Sun. De politie verdenkt hem van gevaarlijk rijgedrag en rijden onder invloed van drugs. In Amerika zijn miljoenen bijen ontsnapt na een ongeluk met een vrachtwagen vol met bijenkasten. De chauffeur moest uitwijken en daarna kantelde zijn truck, waarna de bijen eruit vlogen. De chauffeur kon uit zijn cabine klimmen, maar hij werd toen door de bijen aangevallen. Volgens een lokale site is hij honderden keren gestoken. En tennisser Jesper de Jong weet wie de tegenstander gaat worden in de 8e finales van Roland Garros. Het wordt Alexander Zverev, die nu geldt als een van de favorieten voor de titel. De jongen is nu vooral heel trots dat hij al zo ver is gekomen. Eigenlijk lag hij er in het kwalificatietoernooi al uit, maar hij kreeg een wildcard. En dan het weer van Weer Online. In Limburg is vandaag nog kans op regen en onweer, maar in het rest van het land is het vandaag droog en zonnig. En het wordt tussen de 21 en 28 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Wijnhoven.
3: Ja, goedemorgen. Even over 6, hè. De weekendochtendshow met nu Radiohead.

0: zit er dan gelijk over na te denken. Wanneer ben ik nou een keertje voor het laatst echt ver van huis geweest?
1: Dit is het weekend van Kink.
0: Al een tijdje geleden. De laatste keer was volgens mij in Thailand. Een mooie vakantie gehad daar. Maar iets minder ver van huis staat de studio van Kink in Hilversum. Het is op dit moment 12 graden, dat valt nog wel mee ook. En in die studio, hallo, Lars is mijn naam, Lars Wijnhoven. Welkom bij Kink! Alternative Rock Radio, het is zaterdag 30 mei 2026. Time flies when you're having fun. Iets minder plaknacht geweest, hè? Ja, dus gisteren echt hagelstenen van heb ik jou daar. En groter dan knikkers, ik maakte me een beetje zorgen over het dak van mijn auto. Maar het koelde wel af, dus de eerste, nou ja, niet plaknacht, die mag ik er ook bij pennen in dit geval. Het wordt sowieso veel ruimte voor de zon vandaag. Blijft

Het is wel weer gewoon een warme dag. Ja, maar ik ben wel lang blij dat ik goed geslapen heb vandaag. Met zometeen The Cooks en Do You Wanna Pearl Jam mag ik voordraaien. En Bastille binnen nu en nou 4 minuten 40. Living Color en Cult of Personality nu.

Rink. Lars hier. Mooie dag vandaag. Het is, vorige week zag ik het vanuit. We hebben hier zo'n temperatuurmetertje hier in de studio. Hoeveel graden het is in Hilversum. Vorige week startte ik de uitzending met zo'n 7 graden. En die eindigde. Hou je vast.

0: Daar is Jim Voorwald te vinden. En tot slot is er ook gewoon nog een festival op je radio. Ja, wat dacht je van binnen nu en een paar minuten?
1: Kink. Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
2: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus... Aldi.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK

van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.

altijd nog warme herinneringen aan de vakantie in Ierland. En nou, misschien weet je wel, U2 komt uit Ierland. En ik ben daar vorig jaar september geweest. En toen ben ik ook naar de Windmill Lane Studios in Dublin geweest. De Windmill Lane Recording Studios. En dat is de studio die groot is geworden doordat U2 daar op een gegeven moment aanklopte om hun eerste album op te nemen, wat een gigantisch succes werd. En vanaf dat moment hebben daar een heleboel andere artiesten gespeeld. Onder andere de Foo Fighters, Niall Horan, de Cranberries zijn daar ook groot geworden. Nou, fantastisch. Je kan daar gewoon naartoe om een bezoek te brengen en te zien wat er achter de schermen gebeurt. Ja, en als je dan een radioman in zijn hart kijkt met schuifjes en knopjes en dingen, dat is echt fantastisch. Nou ja, daar denk ik dus aan als ik U2 hoor. Ja, voel ik me gelijk weer een klein kind. Hallo, Lars, klein kind achter de radio. Met zometeen de Gorillaz. Nu Placebo eerst.

Even voor zeven, de weekendochtendshow Placebo and For What It's Worth. Ik weet niet wat het je waard is, maar wat zou jij ervan vinden als jij zometeen mag bepalen wat er op de radio komt? Dat zou ik inderdaad ook voor gaan fluiten. Fluitend je ochtend door met jouw favoriete muziek. Even over zeven, de Kink Firestarter. Wat mag ik zo meteen voor je draaien? Denk er alvast even over na. Ja,

0: is wel heel erg toevallig. Dit is op dit moment inderdaad een soort van contact met een plek in de buurt van Tokio. Het is ongelooflijk, maar wordt op dit moment gewoon live geluisterd naar Kink vanuit Japan. Michiel die luistert mee vanaf Fukuoka. Fukuoka. Het klinkt als iets wat je kan bestellen bij een sushi restaurant, maar mooie foto erbij ook. Zit op dit moment op vakantie. Ik dacht eerst even dat ik naar een foto uit Dubai zat te kijken. Maar het is gewoon een prachtige blauwe lucht in Japan. En Michiel luistert daar nu op dit moment helemaal te gek, joh. Tokio van The White Lies hoorde je zojuist tijdens de weekendochtendshow. Het is een paar minuten voor zeven in Nederland, in ieder geval. Met zometeen in ieder geval Queen en ook Higby en The Killers. Alleen de vraag aan jou is, wat mag ik daar achteraan draaien voor jou? Wat is zometeen even over zeven? Jouw King Firestar. Ik word ook gelijk helemaal zen van deze muziek. Wordt helemaal rustig, je komt tot jezelf als je luistert naar Kink. Ja, adem even diep in. En adem even diep uit. En denk na, bij jezelf. Welke plaat komt er op dit moment tot je? Wat wil je zometeen horen op Kink? En is jouw Kink Firestarter? Laat het weten via de app van Kink. Draai ik hem zometeen met alle liefde voor je, goed?
1: Kink. De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set, 4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf 29 euro. De meest en de beste aanbiedingen.
2: Lekkere van Albert Heijn.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
5: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
6: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
5: En met extra korting.
6: Zullen we?
5: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
14: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
15: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is een nieuwe verdachte opgepakt na de dood van een Brabantse jeugdvoetbaltrainer uit Berchem in Brabant. Het is een man uit Os. De trainer werd gisteren doodgevonden in een sloot. Daarna werd een eerste verdachte aangehouden, maar die blijkt er niks mee te maken te hebben. Er vallen wereldwijd steeds meer doden door drones, meldt Trouw. Sinds begin dit jaar zijn er bijna 6000 slachtoffers in 29 landen, blijkt uit cijfers. Het zijn schattingen, zeggen de onderzoekers. Landen als Rusland brengen maar beperkte informatie over aanvallen naar buiten. De werkelijke aantallen zijn dus waarschijnlijk hoger. Het noodweer dat over ons land trok heeft voor schade en overlast gezorgd. Blikseminslagen zorgden voor branden, bomen waaiden om en zware regenbuien veroorzaakten wateroverlast. Ook in Duitsland waren er problemen. Zo vielen er zulke grote hagelstenen dat mensen hier en daar werd aangeraden binnen te blijven. En tennisser Jesper de Jong is dankzij een stunt tegen zijn Russische tegenstander doorgedrongen tot de 8e finale van Roland Garros. En daarin treft hij de Duitser Alexander Zverev. Hij is een van de favorieten voor de titel, maar heeft nog geen enkele Grand Slam titel. De Jong staat dankzij een wildcard op het hoofdtoernooi in Parijs. En dan het weer van weer online. Vanochtend vooral in Limburg kans op een onweersbui. Verder wordt het een zonnige en op de meeste plaatsen droge dag. En 21 tot 28 graden.
15: Kink. Alternative Rock Radio. Lars Wijnhoven.
0: Hey, goedemorgen. Even over 7. Dit is de weekendochtendshow met nu The Killers.

de Kink Bunker bij Jim Voorwald. En ja, je kan veel zeggen, Abier, de frontvrouw van Hikwies, ze zag echt beeldschoon uit, hoor. Mooi nieuw kapsel ook. Lang haar. Als je de beelden wilt zien, kink.nl of

0: Zojuist hoorde je het al bij Ronald Remmelswaan van het ANP. Jesper de Jong die heeft gisteravond succes geboekt. En mag het dus zondag opnemen in de 8e finale. Ik weet niet of je een beetje de boel qua tennis in de gaten houdt. Even kijken. Roel, ja. Hou je dit een beetje in de gaten?
1: Nee.
0: Nee?
1: Sport kan me eigenlijk totaal niet interesseren.
0: Sport kan je totaal niet interesseren. Waarvan achter? Ja. Goed. Roel, kijk ja, in Nederland.
1: Ik daarom luister ik naar jullie.
0: Ja, heel goed. Nou ja, dan maar gelijk over op de orde van de dag. Wat mag ik voor je draaien?
1: Sublime, met The Wrong Way.
0: Vind ik een hele mooie. Dat is voor de... Ja, goeie. Ga ik doen.
1: Om even lekker rustig wakker te worden in het nog steeds warme huis.
0: Ja, precies. Nou, ik ga hem voor je draaien, met liefde.
1: Super, hartstikke tof. Dankjewel.
0: Hey, fijne dag, hè.
1: Dank je, jij ook. Okay.

0: Ramones, China is a punk rocker. Het is precies 8:30 tijdens de weekendochtendshow. Een appje van Joep. Die zegt, wij zijn onderweg naar Frankrijk. Wil je mijn kids, Sam en Levi, een fijne vakantie wensen? Oké, nou, ik ga even mijn best doen hoor. Sam en Levi, fijne vakantie. Officieel te maken. Was zo goed? Of, ja. Neem dit soort verzoeken graag serieus, hoor. Dus dat je een beetje leuk gaan hebben daar. Het is toch net vakantie geweest ook, trouwens? Denk ik me nu ineens, ja. Moeten regels gebroken, maar goed. Zometeen de weekendochtendshow. Het vervolg met onder andere een aantal goede suggesties voor de gitaarriff top 100. Komende vrijdag is die. Erik Kortom de hele dag op Kink. Echt waar. Word je niet lastiggevallen door Isabel Brinkman of door andere mensen, Jim Voorwald in de middag. Het is de hele dag alleen maar hallo, ik ben Erik Kortom en heel veel gitaren. Dus de gitaarriff top 100. En om alvast een duit in het zakje te doen, mogelijk een potentiële nieuwe binnenkomer. Wat dacht je van deze? Ja, mag erbij hoor.
1: Kink. Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Helemaal los bij Ethos.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1+1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
14: Gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: De energietransitie is onmogelijk.
17: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
16: De energietransitie is onmogelijk.
17: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
16: energietransitie is onmogelijk.
17: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

The Strokes is fijn. Dat is het zeker. Het is 7:15. Mooie dag vandaag hoor. Op dit moment 15 graden. Vandaag is er veel ruimte voor de zon. Blijft vrijwel overal droog. Enkel in het uiterste zuiden kan een bui vallen. Wordt van noord naar west 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige wind. En nog Linkin Park op de radio.

The Laas en There She Goes. Het is 8:10. Heb jij de nieuwe Kink XL van deze week al gehoord? Iedere week een plaat die op een voetstuk staat. Een plaat die je gehoord moet hebben. En deze week van Nothing But Thieves. Het heeft 3 jaar geduurd voordat deze nieuwe plaat uitkwam. Als je het niet gehoord, anders gewoon...

0: Ik moet even mijn excuses maken. Kevin is zich helemaal dat ledblazer is geschrokken, joh.
1: Echt waar.
0: Kevin stuurde een appje via de app van Kink. Aangekomen op mijn werk. Je liet me wel schrikken. Je zei dat het 8:30 was. Dus ik dacht, shit, is het al zo laat? Maar het is gelukkig pas 7:30 geweest. Ja, dat klopt. Het moet nog 8:00 worden. Sorry.
1: Sorry. Sorry.
0: Ook maar mensen, hè. Kan ook wel eens een foutje maken. Ja. We kijken. Norbert, die is er ook bij. Die zegt, goedemorgen Lars en alle wakkere medekinkers. Ik meld me aan voor de Kink Weekendochtend Crew. Kijk, heel goed bezig.

vooral even gewoon een leuke goedemorgen in. Dan hoor je dat zometeen tussen de muziek door. Dat vind ik op zich wel leuk. Met zometeen Ronald Rebbelswaan van het ANP. Met nieuws over Donald Trump. Hoe kan het ook anders? Die man die komt dagelijks in nieuws volgens mij. Nee, hij moet zijn titel inleveren. Wat? Mag hij geen president meer zijn? Nou ja, goed. Hoe dat allemaal in elkaar...

0: binnen nu en een paar minuten.
1: Kink.
2: Hey, mannen.
3: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
4: gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
7: Klopt, minstens 2 dagen per week.
6: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
6: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
6: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Hey buurman.
10: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
9: Stef?
10: Ja?
9: Waar bel jij nu mee aan?
10: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
11: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
12: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
17: Ja, voordat ik hier manager.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
6: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De verdachte die gisteren werd opgepakt na de dood van een Brabantse jeugdvoetbaltrainer is weer vrij. Hij blijkt er niets mee te maken te hebben. Maar er is vannacht een nieuwe verdachte opgepakt, een man van 35 uit Os. De trainer werd gisteren doodgevonden in een sloot. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. Oud-Feyenoorder Raheem Sterling is opgepakt. In Engeland knalde hij met zijn Lamborghini tegen de vangrail. Volgens de krant The Sun was er bij de politie een vermoeden dat hij drugs op had, maar weigerde Sterling mee te werken aan een test. Er wordt ook verdacht van gevaarlijk rijden. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. De naam Donald Trump moet weer van de gevel van het Kennedy Center in Washington en van alle andere uitingen waar hij een link met het centrum heeft. Dat heeft de rechter beslist. Het mag niet, omdat het congres geen toestemming heeft gegeven. Ook staat in de oprichtingswet dat alleen de naam Kennedy mag worden gebruikt. En tennisser Jesper de Jong kan zijn geluk niet op nu hij in de achtste finale staat op Roland Garros. Ik ben er met mijn hoofd bijgebleven en daar ben ik trots op, zei hij na zijn zege op zijn Russische tegenstander. De Jong, die met een wildcard naar Parijs kwam, staat in de achtste finale tegenover topfavoriet Alexander Zverev. En dan het weer van weer online. Vanochtend vooral in Limburg kans op een onweersbui. Verder wordt het een zonnige en op de meeste plaats droge dag en 21 tot 28 graden.
6: Kink Alternative Rock Radio. Lars Wijnhoven.
8: Yes, even over 8. Goedemorgen, dit is de weekendochtendshow met Oasis.
9: Kink. Goedemorgen, Lars. Goed zo.
10: Hey Lars, goedemorgen.

0: absoluut.
1: Inmiddels plus 6 graden. Ik begon om 6 uur ongeveer met 11 graden in Hilversum. Ik heb hier zo'n metertje in mijn scherm. Inmiddels 17 graden in Hilversum, hoor. Zegt, gaat de goede kant op. Gaat pieken op 28. Dus wordt een mooie dag vandaag. Veel zon en misschien heb je je terras al geboekt. Zo niet, dan zou ik dat zeker nog even doen. Hey, welkom bij de weekendochtendshow van Kink. Met in ieder geval Paul, die op weg is naar zijn werk, laat hij weten via de app van Kink. Dus werk ze. Kevin, die is blij. Die is veel blijer met 20 graden op dit moment in Nederland dan de afgelopen hittegolf van deze week. Ja, dat snap ik in dit geval ook natuurlijk. Met binnen nu en een paar minuten. Erg fijn. Biffy Clyro.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Kink. Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Everyone from left to right van Holland komt eraan. Go left!
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
7: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bokem kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Joujou.
17: Van Greenchoice krijg je positieve energie... met 100% groene stroom uit zon en wind... en door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie... met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.

Frankie, gisteren stonden ze live op Douwpop. Mocht je daar naartoe gaan vandaag, heel veel plezier. Je kan daar Stefan Koren live tegenkomen. Die is daar de stage presenter van de King King Stage. Vestrock is ook vandaag. Daar is Jim Voorwald. En ja, toch wel een van het leukste festival. Daar ben je nu. Hè? Gewoon Kink op de radio. Met nou ja, zo meteen op het podium. Onder andere Massive Attack. Dat wil je echt wel meemaken. The Warning staat ook nog op een ander podium. Hoef je niet voor te lopen. Hoef je alleen maar het volumeknopje voor naar rechts te zetten. Nu eerst Band of Horses.

0: Ja, Kevin die zegt, mijn volumeknop die gaat helemaal naar rechts, hoor. Ja, dat snap ik wel, dat snap ik wel.
1: Kink, 80's break.
0: The Warning en Kerosene maakt het, anderhalve minuut voor negen. Denk ik, laat ik maar Pietje precies zijn in dit geval. Met zometeen even over negen, de Kink 80's Break. Drie platen uit de jaren 80. Met Elwin van Gestel. In ieder geval de Red Hot Chili Peppers en Higher Ground. En ook Tom Petty en de Heartbreakers met Refugee gaat die voor je draaien. Alleen, zoals altijd, de prangende vraag. Ben je al wakker? Want wat gaat Elwin zometeen als eerste draaien in die Kink 80's Break? Nou, het concept is heel simpel. Ik laat je het begin horen en jij raadt of de eerste plaat de eerste plaat is. Nou, zullen we dat maar doen dan? Komt-ie. Dit is het enige. Ja, daar moet je het mee doen. Meer dan dit gaat het niet worden. Wat draait Elwin zometeen als allereerste? Nou, nog één keertje dan. Nog één keertje. Gewoon omdat het kan. Je antwoord via de app van Kink wordt zeer gewaardeerd. En als die goed is, eeuwig roem voor jou.
2: Kink. Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
8: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
9: Hey, ik kan niet werken vandaag.
8: Hoezo?
9: Sorry, het is WK.
10: Geef je over aan je oranje koord en scoor nu een Teval Dual Easy Fry and Grill XXL voor €139,99.
11: Mediamarkt. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
13: Gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
1: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op metrostation Slingen in Rotterdam-Zuid was gisteravond een steekpartij. Twee mannen raakten daarbij gewond. Volgens regiozender Rijnmond moest er eentje naar het ziekenhuis. De ander werd door ambulancemedewerkers behandeld. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding voor de steekpartij was. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft voor dit weekend alle thuisduels afgelast vanwege de dood van een jeugdtrainer. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. Waarschijnlijk is hij slachtoffer geworden van een misdrijf. Vannacht werd een verdachte opgepakt. Iemand die eerder was aangehouden is weer vrij. Hij had er niets mee te maken. De Amerikaanse president Trump is kerngezond. Het Witte Huis komt met een verklaring van zijn arts. Die zegt dat Trump volledig geschikt is om zijn werk als staatshoofd te doen. In de media gaan andere berichten rond. Die stellen dat Trump wel degelijk het een en ander mankeert. Zelf zegt de president dat hij perfect in orde is. En een pijnlijke misser van een Deens radiostation. Dat draaide een nummer waarvan ze dachten dat het van Paul McCartney was. Maar het bleek door AI gemaakt. Het plan was om een track te laten horen van McCartney's nieuwe album. Maar er werd iets van YouTube gehaald. Volgens het station gebeurde het in een moment van stress en haast. En dan het weer van weer online. Een zonnige en op de meeste plaatsen droge dag vandaag. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 21 graden aan de kust en 25 tot 28 graden in het binnenland.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
17: Ja, goedemorgen. Even over 9 en de 80's break. Daar trappen we mee af met zometeen Higher Ground van de Red Hot Chili Peppers. En ook Tom Petty en de Heartbreakers. Refugee krijg je zometeen. En die eerste, dat intro, dat was goed te doen, toch? Paradise City van Guns N' Roses. Nicole was heel snel.
1: Kink.

welkom in je weekend. Het laatste weekend van mei. Het is 30 mei 2026. Goedemorgen. En een lekkere bak muziek om die zaterdag mee te vieren. Zometeen bij Travis. Sing krijg je zometeen ook. Tyrants van Sam Fender. En dit is de nieuwste van de Foo Fighters.

0: deze man staat toch nog wel op mijn wishlist om een keer live te gaan checken, hoor. Sam Fender en Tyrants hoorde je bij Kink. Man die inmiddels ook niet meer is weg te denken in de hitlijst, hè? Want hij heeft ook een hit nu met Olivia Dean. Dat heeft hij slim gedaan om een track te maken met Olivia Dean. Nou deed hij dat eigenlijk al voordat Olivia Dean doorbrak. En toen is daarna die Rain Me In nog helemaal losgegaan. Hè? Dat is mooi. Sam Fender hoorde je bij Kink Alternative Rock Radio. Op jouw zaterdagochtend tijdens de weekendboodschappen. Misschien wel onderweg richting de sportclub zometeen. En een kleine soundtrack daarvoor krijg je zometeen in de vorm van de nieuwe van Honey I'm Home. Hyperspace Mountain zometeen. En ook Soundgarden hoor je zo.
1: Kink.
2: Sommige riffs hoor je niet alleen, die voel je. Eén aanslag en je weet genoeg. Daarom doen we het dit jaar weer. De Kink Gitaarriff Top 100. Op vrijdag 5 juni hoor je bij Kink de

0: kink.nl. De Kink Gitaarlift Top 100. Vrijdag 5 juni, de hele dag op Kink. Kink.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
2: Dit is niet normaal meer.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Deze week met Lidl Plus, 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
4: Lidl, Lidl Deals.
5: Renault.
6: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AHA Romaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. AHA Barbecue Saté en Shashlik, nu 1 plus 1 gratis. En alle Nivea, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Ho, dat is een hele band vol. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf nu.

zijn wat puristen die vinden dat er twee levens zijn van Coldplay. De commerciële kant van Coldplay en de wat alternatievere kant van Coldplay. Nou ja, dat is dan deze kant, Trouble, hoorde je van Coldplay uit hun album Parachutes. Dat ding is 26 jaar oud, even voor het beseffen. Goed gitaarplaatje ook wel. En meer van dat soort gitaardingen hoor je binnenkort in onze gitaarriff top 100. Komende vrijdag gaan we die uitzenden, hoor je die hier bij Kink. Erik Corton gaat hem presenteren. En stemmen kan nu via kink.nl op jouw favoriete gitaarriff. En ik wil toch een kleine lans breken voor dit gitaarriffje. Is het zo iconisch als Smoke on the Water van Deep Purple? Nou, dat misschien niet, maar het verdient wel een plekje wat mij betreft in de gitaarriff top 100. Stemmen kan nu via kink.nl op jouw favoriete gitaarriffjes. En komende vrijdag gooi je de lijst bij Erik Corton.

dit is zo'n fluitje. En dat gaat niet meer uit je hoofd. En daar heb ik dan nu voor gezorgd. Sorry daarvoor. Wel een lekker liedje toch? Rammstein und Engel. Auf dem Rundfunk King Alternative Rock Radio. Jawohl. Wir sind da mit die besten Rockhits aller Zeiten. Dat gaat best goed eigenlijk. Best geloofwaardig. Ik weet niet of ik een genoeg geloofwaardige radio DJ op de Duitse radio zou zijn. Rammstein Engel hoorde je bij Kink. Straks weer een nieuwe ronde van het Kink ABC. We gaan weer pimpampetten met muziek. Zometeen bepaalt het lot, het rad, met welke letter we gaan spelen. En dan mag jij meedenken aan de playlist van Kink. En in de playlist van Kink. Dat is mooi, toch? Doen we zometeen. Nieuwe ronde van het Kink ABC. Eerst Youngblood en de Smashing Pumpkins. Dit is Zombie bij Kink.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
1: vakantie!
0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van: er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen: hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
7: Boost yourself.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
9: Hebbes. Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
11: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
14: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
15: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam-Zuid zijn gisteravond 2 mannen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gebeurde op een van de perrons van metrostation Slingen, meldt regiozender Rijnmond. Een van de mannen ligt in het ziekenhuis, de ander zou zijn aangehouden. Waarom er werd gestoken is onduidelijk. De noodopvang voor asielzoekers in een voormalige kerk in Leiden blijft tot eind september open. Volgens Omroep West hadden de mensen er maandag uitgemoeten. Leiden nam ze over uit Ter Apel. Omdat het daar nog steeds overvol is, heeft de gemeente besloten hun noodopvang langer open te houden. Er is plek voor maximaal 80 asielzoekers. Er zijn nog veel vragen over de dood van een voetbaljeugdtrainer uit Berchem, meldt Omroep Brabant. Zijn lichaam werd gistermiddag door wandelaars gevonden in een sloot. De politie heeft nog geen idee hoe hij is overleden. Wel is vannacht een man uit Os opgepakt als verdachte. Iemand die eerder was aangehouden is weer vrij. En de crowdfunding voor het Annie M. G. Schmidhuis in het Zeeuwse Capelle heeft een eerste mijlpaal bereikt. Van de benodigde 500.000 euro is ruim 1 ton binnen, zegt de initiatiefneemster. Die wil het geboortehuis van de schrijfster van de Sloop redden en er een ontmoetingsplek van maken. En dan het weer van weer online. Het wordt een zonnige en op de meeste plaatsen droge dag. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 21 graden aan de kust en 25 tot 28 graden in het binnenland.
15: Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
17: Met Black van Pearl Jam zometeen ook de Pretty Reckless naar de Stone Roses. Kink.

Elk jaar zo eind oktober, begin november, om en nabij, dan hebben wij de King 1500. En dan hoor je de 1500 mooiste liedjes ooit gemaakt. De allerbeste alternative rock ooit. En eigenlijk is het elk jaar zo dat deze van Pearl Jam bovenaan staat. Deze gaat nooit stuk. En met reden ook. Black van Pearl Jam, wat een classic hoorde je hier bij King. Straks meer fijne classics van onder andere Jimi Hendrix en ook de Wodan Boys. Dat is een classic in wording. Laten we eerlijk zijn, het is gewoon de nieuwe single van de Wodan Boys. Maar die gasten maken zulke goede liedjes dat je gewoon iedere keer denkt... Het is gewoon een classic voor straks. Classic voor straks, vind ik een goede omschrijving. Straks ook een nieuwe ronde van het Kink ABC. De 26 letters van het alfabet die staan op een rad. Ik geef er zo meteen een draai aan. En dan bepalen we met welke letter we gaan puzzelen zo meteen. Dan mag jij pimpampetten met muziek. Dat doen we zo meteen. Eerst Franz Ferdinand. Dit is

0: Fatboy Slim, Praise You, hoorde je bij Kink Alternative Rock Radio met nu het volgende radiospelletje waar toch half Nederland op zit te wachten vanmorgen.
1: Het Kink ABC.
0: Want ja, op welke letter komt dat rad van mij dan terecht zometeen? Nou, dat gaan we bepalen. Ik draai zometeen drie liedjes die iets met elkaar gemeen hebben. Ze hebben namelijk allemaal dezelfde beginletter in de titel. En om te bepalen met welke letter we dat gaan spelen, is hier het rad met daarop de 26 letters van het alfabet. En ik geef daar een draai aan en dan bepaalt het lot maar wie we gaan puzzelen. Kom maar door.
1: W.
0: De W. Oké, dat is leuk. De letter W, daar mag jij mee gaan puzzelen. Waar moet je meteen aan denken als je denkt aan de letter W? Nou, ik zit te denken aan Weather With You, Crowded House, mooi. Suggesties van harte welkom via de Kink app. Wat zou je graag willen horen met de letter W? Kom maar door, dan draai ik hem misschien zo meteen wel in het Kink ABC. Ook Placebo zometeen. Editors krijg je ook. En Blink 182 komt eraan.
1: Kink.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
3: Dit is niet normaal meer.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
1: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
6: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
8: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
9: Peugeot.
10: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve

0: moet wel lachen om het even van Sabine. Die zegt, hey, deze zou toch ook gewoon kunnen in het Kink ABC met de letter W? Dat klopt inderdaad. Dit was Without You I'm Nothing van Placebo en David Bowie.
1: Het Kink ABC.
2: Met de letter W.
0: Je zou het kunnen zien als een soort bonus track in het Kink ABC vandaag. Letter W, die staat centraal. Drie liedjes die beginnen met de letter W. En dank voor alle suggesties in de Kink-app. Daar zouden we de hele ochtend nog mee kunnen vullen. Maar ik moet er even drie uit kiezen. Eentje waarvan ik denk dat hij ook hoog gaat eindigen in de gitaarriff top 100. Daar vraagt Remco om. Hij zegt Led Zeppelin met Whole Lotta Love. Die ga ik zo meteen draaien. Lisa die komt dan met een hele lange titel. Why Do You Only Call Me When You're High? Arctic Monkeys, die ga ik zo meteen draaien. En ik ga ook de favoriet van Linda draaien. Zij zegt The Calling met Wherever You Will Go. Dan zit ik weer op de middelbare school.
1: Het Kink ABC. Met de letter W.

ik wil er wel een kratje pils op zetten dat je deze komende vrijdag nog een keer gaat horen hier bij Kink. Want dan is de gitaarriff top 100 en deze die kan niet ontbreken, toch? Laat eerlijk zijn. Let's Have a Little Whole Lot of Love in het Kink ABC met de letter W. Ook Arctic Monkeys, Why Do You Only Call Me When You're High? En Wherever You Will Go van The Calling maakte dat Kink ABC compleet. Morgen weer een nieuwe ronde van het Kink ABC. Dan geven we weer een nieuwe draai in het rad. Dan mag jij weer puzzelen met muziek.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kink. Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor 10 euro. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
5: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
7: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bokem kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
14: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam-Zuid zijn gisteravond 2 mannen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gebeurde op een van de perrons van metrostation Slingen, meldt regiozender Rijnmond. Een van de mannen ligt in het ziekenhuis, de ander zou zijn aangehouden. Waarom er werd gestoken is onduidelijk. De noodopvang voor asielzoekers in een voormalige kerk in Leiden blijft tot eind september open. Volgens Omroep West hadden de mensen er maandag uitgemoeten. Leiden nam ze over uit Ter Apel. Omdat het daar nog steeds overvol is, heeft de gemeente besloten hun noodopvang langer open te houden. Er is plek voor maximaal 80 asielzoekers. Er zijn nog veel vragen over de dood van een voetbaljeugdtrainer uit Berchem, meldt Omroep Brabant. Zijn lichaam werd gistermiddag door wandelaars gevonden in een sloot. De politie heeft nog geen idee hoe hij is overleden. Wel is vannacht een man uit Os opgepakt als verdachte. Iemand die eerder was aangehouden is weer vrij. En de crowdfunding voor het Annie M. G. Schmidhuis in het Zeeuwse Capelle heeft een eerste mijlpaal bereikt. Van de benodigde 500.000 euro is ruim 1 ton binnen, zegt de initiatiefneemster. Die wil het geboortehuis van de schrijfster van de sloop redden en er een ontmoetingsplek van maken. En dan het weer van weer online. Op de meeste plaatsen is het zonnig. Vanmiddag kan in het zuidoosten een buitje vallen. Het wordt 21 tot maximaal 28 graden. Ook vanavond schijnt op veel plaatsen nog de zon.
14: Kink. Alternative Rock Radio. Elvin Vrij.
11: je alleen maar goede liedjes van zometeen Evanescence, Joan Jett en dit is Elbow.

0: komende vrijdag is het zover. Verschijnt het nieuwe album van Evanescence. Dat gaat Sanctuary heten. En dit is daarvan al een kleine voorbode. Nieuwe single van Evanescence hoorde je, die ze ook wel live gaan doen tijdens hun King Presents show. 22 september, King Presents Evanescence in de Ziggo Dome. En dit is de nieuwe single, Ex-Kink XL van Evanescence. Who Will You Follow?
1: Elvin van Gestel.
0: Ja, je zou me kunnen volgen op Instagram of Twitter, doe ik niet echt meer aan, inderdaad. Nee, dat is wel een beetje geweest. Evanescence hoorde je bij Kink. Goedemorgen. Welkom in je weekend met zometeen 7 minuten lang Kippenvel met White Lies. Time to give naar nu Kippenvel met Paul Weller.
1: Kink Alternative Rock Radio.

0: Maaike die vraagt zich af of er ook nog slechte platen aankomen vanmorgen. Je draait echt alleen maar goede liedjes, Elden. Ja, dat klopt. Weezer, Beverly Hills hoorde je naar Time to Give van White Lies. Waarover Isa zegt, dit is mijn favoriete liedje aller tijden. Dankjewel voor Time to Give. 7 minuten lang kippenvel. Dat kippenvel kan gewoon doorgaan zometeen. Want je krijgt zometeen de Boxer Rebellion met de nieuwste. Ook Johan komt eraan. En Green Day zometeen.
1: Kink.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Nivea en Labello. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. 1,5 kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
7: Dit is niet normaal meer.
8: Hey, mannen.
9: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
10: gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het.

0: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
1: Klopt, minstens 2 dagen per week.
0: En jij?
1: Ik meestal maar 1 keer per maand.
0: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
1: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
0: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
2: En dit weekend extra goedkoop, Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het. Lidl,
3: deals. Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
3: Ook voordelig bij Trekpleister, alles van termen 1 plus 1 gratis.
5: Kink.

zeggen dat ik fan ben van deze gasten. Ik heb ze namelijk een paar weken geleden, althans, dat is inmiddels al wel weer een week of vijf geleden, maar twee keer in een week tijd live gezien. Ze waren toen op de dinsdagavond van Radio on Tour met hun band in gebouw T in Berg op Zoom. Daar zag ik ze live. En vrijdagavond was ik met collega Lisa Konings in Tivoli Vredenburg. Diezelfde vrijdagavond in die week, zeg maar. En dan zag ik ook Johan. Dus twee keer Johan in één week. Dat is absoluut geen straf. En mocht je nou denken, ik heb ze nog nooit live gezien. Ik wil dat wel graag een keer. Ja, 11 juli staan ze op Geinbeat in Nieuwegein. Mocht je oude grap op zijn, moet je even naar Nieuwegein, hè? Sorry, ik laat mezelf voluit. Ik moet daar ook naartoe om even mijn grappen te recyclen. Ja, ik snap het. Je bent bij Kink zometeen met Back Loser en ook The Haunted Youth. De nieuwste krijg je zo naar Biffy Clyro.

nieuwste van Haunted Youth, Forget Me, zo heet hij. En die hoorde je bij Kink Alternative Rock Radio. Het is bijna 12 uur, bijna lunchtijd. Dat betekent dat Mick er zometeen is. Hij geeft je zometeen alvast een tipje voor de gitaarriff top 100. Hij draait een van de allerbeste gitaarriffs ooit. Komt van Deep Purple, krijg je zo. Ook de Manics, de Black Crowes zometeen en de nieuwste Muse bij hem. Ik wens je veel plezier bij Mick. Ik ben er morgen weer om een uurtje of 9. En dit zijn nog de Smiths bij Kink. Geweldige Big Mouth Strikes Again. Fijne zaterdag.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo. Fit voor iedere rit. Met de banden van Goodyear en de service van Profile.
4: Nu in de theaters. Pa. Een ontroerend, geestig en muzikaal verhaal over dementie. Over een vader die een fascinerende tournee maakt door zijn eigen werkelijkheid.
5: Nee hoor, echt. Met mij gaat het echt prima. Waarom zou het niet prima met mij gaan?
4: Gespeeld door mij, Erik Kortom. Kijk op solostories.nl voor tickets.
6: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
4: De voorstelling Pa staat volgende week in Eindhoven, Utrecht en Amsterdam.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Is binnen 3 minuten geregeld.
10: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
13: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
17: Jongens, eten!
18: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
19: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
22: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. De 4 goudzoekers die in Laos nog vastzaten in een ondergelopen grot zijn ook vrij. Gisteren werd er alleen uit de grot gehaald. Er worden nu nog 2 mannen vermist, daar is niets meer van gehoord. 10 dagen geleden kwamen de goudzoekers vast te zitten. De grot was volgestroomd met water door veel regen en een aardverschuiving. Israël zegt dat er nieuwe aanvallen aankomen op Zuid-Libanon. Doelwit is Hezbollah. Dat zou het staakt het vuur hebben geschonden dat half april inging. Volgens het Israëlische leger zijn vannacht meerdere Hezbollah-raketten uit de lucht geschoten. Vanwege de tegenaanvallen moeten burgers in Zuid-Libanon evacueren. Het vliegverkeer op de luchthaven van München heeft vanmorgen een tijdje stilgelegen omdat er een melding was over een verdachte drone, meldt de Duitse krant Bild. 2 piloten meenden iets verdachts te hebben gezien. Daarop begon de politie een zoekactie, maar die leverde niks op. Ongeveer een uur later vloog alles weer. En een unieke archeologische vondst in Leiden. Bij graafwerk zijn volgens Omroep West vermoedelijke resten van een Romeinse weg bloot komen te liggen. Het zijn door beelden onder meer houten palen te zien. Zoiets is in Leiden nog niet eerder ontdekt, zegt de gemeente. De archeologen krijgen nog een week om hun vondst verder te onderzoeken. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. In het zuidoosten kan een buitje vallen. Het wordt 21 tot maximaal 28 graden. Ook vanavond nog lang zonnig. Morgen meer bewolking.
21: Kink. Alternative Rock Radio. Nick Hummel.
19: Muse en Manic Street Preacher sowieso meteen na The Black Crowes. Dit is Hard to Handle. Kink.

0: Pictures and Your Love Alone Is Not Enough.
1: Kink, Mick Hummel.
0: Hallo met Mick op de zaterdagmiddag, waar je zometeen muziek gaat horen van Tame Impala. Alice in Chains komt er ook aan. Maar eerst een hele belangrijke vraag. Heb jij al gestemd namelijk op de Kink Gitaarriff Top 100? Dat is de lijst die je ga je komende vrijdag horen. De hele dag Erik Carton op Kink met de beste gitaarriffs ooit gemaakt dus. En als je nog een soort van stemadvies daarvoor nodig had, dan wijs ik je graag even op deze. Als je zegt gitaarriff, dan komt deze toch vrij snel bij je, in je hoofd naar boven. Bij mij in ieder geval wel. Het was bij mij op de muziekschool de eerste. Ik heb toen een keer een soort van oriëntatiecursusje gedaan met verschillende instrumenten. Toen gingen we ook gitaar spelen. Dit was dan het eerste wat je leert, toch? Vorig jaar op nummer 3. En ik denk dat hij dit jaar zeker ook weer heel hoog gaat eindigen in de Kink Gitaarriff Top 100. Stemmen kan via de Kink app en kink.nl. Onder andere dus op deze, Deep Purple. Er is Smoke on the Water bij Kink.

0: Alice in Chains bij Kink Rooster, hoor je.
1: Kink Tattoo Tales. Tattoo Tales.
0: Elk weekend ga ik op zoek naar een mooi verhaal achter een muzikale tatoeage van een medekinker, van een luisteraar van Kink. En er zijn al mooie verhalen voorbij gekomen. Iemand die in Las Vegas, bijvoorbeeld Marco was dat, een Metallica M op zijn arm liet tatoeëren. Een tamboerijn voor Oasis. Of met een hele vriendengroep een bepaalde datum tatoeëren. Of een ander bandlogo. Of de Eddie, de mascotte van Iron Maiden natuurlijk. Heb jij ook een tattoo die iets met een band of muziek te maken heeft die we bij Kink wil draaien? Laat het weten via de Kink-app. Zometeen spreek ik met Romy en zij heeft een soort van 3-in-1 tattoo. Allemaal te maken met 21 Pilots. En ook muziek van de Black Keys, Metallica en Florence and the Machine. Komt eraan.
2: Kink.
1: Sommige riffs hoor je niet alleen, die voel je. Eén aanslag en je weet genoeg. Daarom doen we het dit jaar weer. De Kink Gitaarriff Top 100. Op vrijdag 5 juni hoor je bij Kink de 100 beste gitaarriffs ooit. Samengesteld door jou. Van riffs die stadions openen. Tot riffs die je ooit op je slaapkamer compleet verkeerd hebt leren spelen. Stem nu via kink.nl. De Kink Gitaarriff Top 100. Vrijdag 5 juni, de hele dag op Kink. Kink.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: Odido. 18 plus, speelbewust.
5: Ja?
6: Echt serieus?
5: 7, 7, 7, 7.
6: Oh, wat een geld!
7: 18.000, godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
10: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
14: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
15: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
14: Ai, de man met de hamer.
15: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
16: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
17: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
18: Gewoon even op BelSimpel kijken.
19: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Alternative Rock Radio met The Black Keys en You've Got to Lose. Elk weekend ga ik op zoek naar de muzikale verhalen achter tatoeages van mede-kinkers.
1: Kink Tattoo Tales. Tattoo Tales.
0: En daarvoor heb ik nu Romy aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Hi.
0: Hey. Jij hebt een muzikale tatoeage op je lichaam.
2: Ja, klopt.
0: Ja, het is een. Ik zie hier de foto voor me. Het is een tekst en dan zijn er vogeltjes en dan een bloem die eruit uit naar boven komt.
2: Ja, klopt inderdaad.
0: Vertel.
2: Nou, de tekst Push On Through is van een nummer van Oldie Station. Dan heb je een heel mooi stukje van When Darkness Rolls On You, Push On Through. Mm-hmm. En dat is gewoon een tekst die eigenlijk sinds dat nummer voor het eerst heb gehoord heel erg bijgebleven. En gewoon van ja, hoe diep je erin zit, je komt er altijd overheen.
0: Altijd, dus, altijd doorbijten.
2: Ja, ja. En dat was ook iets van, vond ik zo mooi. Dat ik echt zei van ja, maar ik wil dit als een mantra bij me hebben.
0: Ja, want het is niet, we draaien 21 Pilots graag op Kink, maar dit is een nummer wat je niet zo vaak van ze hoort.
2: Nee.
0: Maar dat kwam dus juist door die tekst bij jou extra hard binnen. Dacht je, daar moet ik het toe van hebben.
2: Toevallig ook, ja, gewoon ja, periode in leven dat je zit, ja, een beetje in een domper zit en dan hoor je dit. En dan zit je van ja, maar er komt altijd weer, de zon komt altijd weer op.
0: Ja, nee, en zo is het. En wat zijn dan die vogeltjes en die bloem? Heeft dat ook nog een betekenis daarbij?
2: De vogels zijn van de albumcover van het nummer Goner.
0: Ah.
2: Dus van Berryface. Uh-huh. En de bloem, eigenlijk zouden de bladeren geel moeten zijn. Maar dat heeft dan weer met het hele verhaal van wat ze vertellen. Die ze in de clips vaak bestrooien. En ook bij de concerten zijn dat dan gele bloemblaadjes.
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: Oké, okay. Dus het is eigenlijk een soort van compilatie van verschillende stukjes 21 Pilots, deze tattoo.
2: Ja, klopt inderdaad.
0: Nou, Romy, wat mooi. Dankjewel voor jouw kink tattoo til. Ik hoop dat het motto Push On Through jou uit de vervelende tijden heeft gehad en dat het inmiddels gewoon lekker met je gaat.
2: Zeker.
0: Ja, nou, dat is goed om te horen. En ook goed om te horen, denk ik, is dat je Oldies Station van 21 Pilots bij deze op kink gaat horen. Dankzij jouw kink tattoo til.
2: Superleuk. Only

21 Pilots. Oldies Station. Met daarin de songtekst Push On Through hielp Romy door moeilijke tijden heen. Daarom heeft ze het op haar lichaam getatoeëerd. De foto van die tattoo en het gesprek wat ik net met Romy had vind je binnen enkele minuten terug te luisteren op kink.nl en in de Kink-app. En dit is de Kink Ikzelf van deze week. Evolution van Nothing But

0: Voor het eerst in jaren weer fijne nieuwe muziek van Nothing But Thieves. Evolution is deze week de Kink XL. En zometeen op de zaterdagmiddag van Kink hoor je muziek van Spin Doctors. Die nieuwste van Enter Shikari. En ook een absolute Kink Classic van Queens of the Stone Age. Komt eraan.
1: Kink. Oranje fans

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
2: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
4: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Oh, ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
4: En met extra korting.
5: Zullen we?
4: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo packs Kruidvat luiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
13: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. 2/3 van alle ouders in Nederland geven hun kinderen een GPS-tracker mee op hun telefoon om te weten waar ze zijn, heeft het RTL Nieuwspanel uitgezocht. Prima, zeggen veel mensen, zolang kinderen het zelf ook weten. Maar kritiek is er ook. Critici zeggen dat kinderen door die controle minder goed leren om zelfstandig te zijn. De politie gaat nog eens het gebruik van geweld door agenten toetsen naar aanleiding van een aanhouding in een AZC in Zeist, waarvan beelden rondgaan op de socials. Te zien is hoe een vrouw door een agent wordt weggetrokken en valt. De politie zegt dat de beelden niet alles laten zien en dat altijd wordt gekeken of de omstandigheden geweld rechtvaardigen. Bij het verdelen en opvangen van asielzoekers moet meer gekeken worden naar hun religie. Dat zei SGP-leider Stoffer op een partijbijeenkomst. Mensen met een islamitische achtergrond zouden bijvoorbeeld beter af zijn in een veilig islamitisch land. Stoffer wil een strenger asielbeleid. Het is nu onhoudbaar, zegt hij. En veel schade na een explosie vannacht bij een brasserie in Den Haag. Er was een harde knal te horen en daarna brak brand uit, meldt Omroep West. Raakte niemand gewond. Op beeld is te zien dat 2 deuren zijn ontzet, een raam kapot is en terrasstoelen en tafels omver liggen. En dan het weer van weer online. Op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. In het zuidoosten kan een buitje vallen. Het wordt 21 tot maximaal 28 graden. Ook vanavond nog lang zonnig. Morgen meer bewolking.
13: Kink. Alternative Rock Radio. Nick Hummel.
15: Met Spin Doctors en ook Enter Shikari zometeen na Queens of the Stone Age, Little Sister. Kink.

0: hard way.
1: En Tashi Kari bij Kink, Find Out The Hard Way. In het weekend dat het festivalseizoen wel echt een beetje losgebarsten is. Je hebt daar Vestrock en Douwpop is in volle gang allebei. En ik heb een verbinding met een van de officiële hosts van een van de podia daarop, Douwpop.
2: Hallo. Dat je dat gelukt is.
1: Dat is bizar. Indrukwekkend, hè?
2: Indrukwekkend. Ja, de kosten nog moeite bespaard.
1: Stefan Koren, goedemiddag.
3: Hey, hallo Mick.
1: Jij staat daar een podium te presenteren dit weekend.
3: Ja, ik sta de King Kink te presenteren dit weekend. Dat is een van de podia op Douwpop. Het zijn er 6 in totaal. Waarvan de King Kink het één na grootste podium is.
1: Leuk. En wie heb je net aangekondigd? Ja. Bijvoorbeeld?
3: Sarah Julia staat nu op het podium.
1: Oh, wat leuk.
3: Ja.
1: Ik zag in de interne WhatsApp-groepschat van Kink-collega's... zag ik een interessante foto voorbij komen van een t-shirt... wat mede dankzij jou en een Kink-luisteraar tot stand is gekomen, geloof ik.
3: Ja, hoe het zit. Medekinker Romke die gaat elk jaar naar Douwpop. Die komt hier echt al, ik denk 20 jaar. En wat hij elk jaar doet, is dat hij een zwart shirt koopt... En dat laat hij vervolgens bedrukken met op de achterkant... het tijdschema van het hele weekend.
1: Handig.
3: Gewoon zijn ouderwets blokkenschema. Wat inderdaad super handig is. Want hij zegt zelf ook... ik kan wel de app gebruiken. Maar het is gewoon irritant. Dan moet je de hele tijd je telefoon pakken en dan die app. Het staat gewoon achterop mijn shirt. Dat is veel makkelijker.
1: Ja.
3: Nou was zijn idee... en daarvoor had hij geappt een paar weken geleden... om dat dit jaar op een Kink t-shirt te doen. Want dat is ook gewoon een zwarte achterkant. Dus dan kun je dat prima op laten drukken.
1: Oh ja.
3: Dus dat heeft hij gedaan met behulp van zijn dochter. Zijn dochter heeft het hele blokkenschema in elkaar geknutseld. En hij loopt nu al... Hij had er gisteren eentje aan. Die is een beetje gesneuveld. Want het heeft hij gisteren behoorlijk hard geregend. En zweet en alles. Je kent het wel.
1: Ja.
3: Dus dat blokkenschema was helemaal gesneuveld. Maar hij had er een tweede bij. Die had hij ook mee. En die heeft hij vandaag aan. En hij heeft het heel leuk ondergezet. Thanks to Stefan Koren. Dus er loopt het hele weekend iemand met mijn naam op zijn rug.
1: Nou, dat is toch fantastisch. Heerlijk.
3: Ja, ik vind het heel leuk.
1: Douwpop en ook Vestrock is aan de hand. Daar zijn we ook dit weekend. Mocht je daar niet bij zijn, om welke reden dan ook, heel fijn, want dan luister je naar de radio. En heb ik een extra luisteraar erbij. Dat is prettig. Maar mocht je er toch iets van mee willen krijgen van die festivals, tussen het podium presenteren door, zijn jullie ook gewoon lekker stories aan het gooien, toch?
3: Ja, we zorgen er gewoon voor dat je het allemaal kan volgen op de Instagram van King.
1: Juist. Dat is @kink.nl. En ik hoop voor jou dat het niet zo modderig blijft als dat het gisteren was, wat ik in de stories zag.
3: Dat als ik de weersvoorspellingen mag geloven, blijft het heerlijk zonnig weer vandaag.
1: Nou, in dat geval is dit High and Dry. Toepasselijk. Radiohead bij Kink. Volg de festivals in de stories @kink.nl. En Stefan, veel plezier daar.
3: Dankjewel, Mick. Jij ook. Fijne show.

0: nieuwste van The Last Dinner Party bij Kink, Big Dog. Elke dag rond 1:30, en kijk eens op de klok, het is bijna zover, hoor je 3 tracks achter elkaar uit de jaren 0. De Zero's Break bij Kink. Met daarin zometeen muziek van Jimmy Eat World, No Doubt en ook Phoenix.
1: Kink, de Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. Almhof Kwark en Mulemilk, 1 plus 1 gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
6: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Ik kan niet werken vandaag.
10: Waar heb je last van?
9: Koorts. Oranje koorts.
11: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388. Mediamarkt.
12: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
14: Hey buurman.
15: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
14: Stef?
15: Ja?
14: Waar bel jij nu mee aan?
15: Je Ring videodeur.
16: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
17: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.

0: Het is 1:30. Tijd naar de terug naar de tijd. Tijd naar de terug. We gaan tijd naar de terug van de Skinny Jeans en hele goede muziek, de jaren nul. Phoenix ken je als band uit Frankrijk. Een track van hun die je niet zo heel vaak hoort bij Kink, die hoor je zometeen wel in de King Zero's Break. No Doubt zit erin. En wat was ook alweer dat muziekgenre wat heel groot was in de jaren nul?
1: Pop punk.
0: Jimmy Eat World, dit is The Middle.
2: Kink. Zero's Break.

Lekker deze muziek uit Versailles. Bekend van het paleis, maar ook van Phoenix. Listomania hoor je in de Kink Zero's Break. Die begon met The Middle van Jimmy Eat World. En in The Middle hoor je ook nog Ex-Girlfriend, No Doubt. De Kink Zero's Break die is er elke dag rond 13:30. Dus morgenmiddag weer. En ook door de week bij Isabel Brinkman. Een gegarandeerd blokje nostalgie naar de jaren nul. Als je van nieuwe muziek houdt, dan zit je ook goed bij Kink. Zometeen namelijk Villanelle ga je horen. Na Nirvana, dit is Rape Me bij Kink.

0: Arcade Fire bij Kink Alternative Rock Radio. We used to wait, hoor je. Wat je ook kan doen met op deze zaterdagmiddag misschien een beetje de kat aaien of een beetje wat klusjes in het huis aftikken. Ik wens je een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Mick.
0: Ja, goedemiddag. En als je in de taxi zit, is dit misschien een leuke om op te dragen aan de chauffeur. Mr. Cab Driver, Lenny Kravitz.
2: Mr.

0: Als ik Isabel Brinkman was geweest, had ik nu gezegd lekkere Lenny. Dat doet ze altijd. Ik weet niet wat die twee voor geschiedenis samen hebben. Hoef ik niet te weten. Lenny Kravitz hoorde je in ieder geval met Mr. Cab Driver bij Kink op de zaterdagmiddag. En goed nieuws als je zin hebt in muziek van Case Choice, van Pom of van Life. Die hoor je namelijk zometeen.
1: Wat er ook gebeurt. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Kink. Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
3: Lekker zoet.
2: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
3: Dat is nog eens voordeel.
2: Ja, dus...
6: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
7: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bokem kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
17: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Trainer Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De club bevestigt berichten in de media daarover. Reden is het tegenvallende seizoen waarin de club niet verder kwam dan de 5e plek in de Premier League. Slot kwam in 2024 naar Liverpool en leidde de club naar het landskampioenschap. Het cruiseschip Hondius is nu echt helemaal schoon, zegt de GGD. Bij een eerdere inspectie was het niet goed genoeg, daarom kon het schip niet terugvaren naar thuishaven Vlissingen. Half juni worden er weer cruises met de Hondius gevaren. Eind vorige maand brak op het schip het Hanta-virus uit. 3 mensen overleden daaraan. In Middelburg heeft een agent vannacht zijn pistool getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen bij zich had. Hij werd gefouilleerd, maar het bleek een waterpistool te zijn. Het gebeurde na een melding dat er jongeren rondliepen die flink onder invloed waren. Volgens de politie was het wapen in het donker niet van echt te onderscheiden. En ook Italië heeft een concert verboden van de omstreden rapper Ye, eerder bekend als Kanye West. Die ligt onder vuur vanwege nazi-verheerlijking en antisemitisme. En er zijn daarom zorgen over de openbare orde. J is ook niet welkom in onder meer Frankrijk, Groot-Brittannië en Polen. In Nederland wel. En dan het weer van weer online. Veel zon, maar er hangen ook wat stapelwolken. Het is 23 tot 28 graden. Vanavond ook nog een tijdje zon. Morgen meer bewolking en in het binnenland een bui. Het wordt dan iets minder warm.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Nick
0: Hummel. Om en ook live hoor je na Everything for Free. Dit is Case Choice.

Iets wat je met deze tropische temperaturen van de afgelopen dagen best wel af en toe even mag doen. Run to the water van Live. Goed blijven drinken. Goed blijven drinken, dat is belangrijk. Wat ik ook belangrijk vind is poppunk op de radio. Ik heb daar mijn missie van gemaakt. Het is mijn favoriete muziekgenre. En daarom heb ik ook voor iedereen die daarvan houdt, net als ik, een momentje gecreëerd. Dat is het nationale poppunk momentje. En dat is elke zaterdag rond 20 over 2. Een momentje waarvan je weet, dan komt er een poppunk track op King voorbij. En in dat nationale poppunk momentje zometeen de band Sugarcult. Misschien ken je ze van Bouncing Off The Walls. Die doe ik dan net niet. Ik doe net even een andere. Ik heb een andere toffe poppunk track van hun uitgekozen zometeen voor in het nationale poppunk momentje. Eerst muziek van Stone Temple Pilots en The Waterboys nu bij King. Dit is Girl Called Johnny.

zei ik net al. Robert-Jan reageert in de Kink app. Cool Sugar Cult nog een keer live gezien in een heel klein zaaltje in Katwijk. Ja, dat kan, want de band bestaat al lang sinds 1998. Deze komt uit 2004 en zou je kunnen kennen van The Game als je een gamer bent. Burnout 3 Takedown, daar zat hij in. Verder is het gewoon een heel fijn pop-punk liedje over de liefde. En volgens mij gaat het niet helemaal goed als ik goed naar de tekst luister. Het nationale pop-punk momentje is voor Sugar Cult deze week. Dit is Memory.

0: Momentje voor Sugar Cult, die je ook kent van Bouncing Off The Walls bijvoorbeeld. Maar deze waarschijnlijk nog niet. Memory hoorde je in het nationale pop-punk momentje dus. Elke zaterdag rond 20 over 2. Mocht je houden van pop-punk net als ik en nog meer willen, dan is er een playlist met alle nationale pop-punk momentjes ooit. En die vind je via king.nl/momentje. En zometeen muziek van Franz Ferdinand, Higby en ook Guns N' Roses hoor je zo.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Kink.
3: Hey mannen.
2: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter.
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
7: Dit is niet normaal meer.
8: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.

0: Renault.
1: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: En dit weekend extra goedkoop, Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het. Lidl,
3: nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.

Yeah, Guns N' Roses en You Could Be Mine bij Kink Alternative Rock Radio. Daarvoor hoorde je Higby, Nothing. Van de week waren ze nog hier, hè, in de Kink Live Bunker. Toen klonk dat zo. Te gekke live sessie bij Jim Volgert in de avondshow. Mocht je het helemaal terug willen luisteren, check even de Kink-app of kink.nl/livebunker. Daar vind je al die te gekke artiesten die hier live om de hoek bij de studio in die betonnen bunker hun muziek ten gehore brengen. Het is de zaterdagmiddag van Kink, waar je zometeen de nieuwste van Youngblood hoort. Ook een Kink-classic van de Ramones komt eraan. Eerst is dit Cage the Elephant. Ain't no rest for the wicked.

Alternative Rock Radio.

0: The Ramones bij Kink Rock'n'Roll High School. Ik spreek je morgenmiddag weer en zometeen hoor je onder andere muziek van Weezer, New Order en ook Bleach 93 bij Lisa Konings na 3 uur.
1: Kink. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
6: Dit is niet normaal meer.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: En ook deze week met Lidl Plus. Dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
8: Lidl, Lidl deals.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: En dit weekend extra goedkoop, Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Ouders die de locatie van hun kind volgen met een tracker creëren een vals gevoel van veiligheid, zeggen experts tegen RTL Nieuws. 2/3 van de ouders volgt hun kinderen. Maar als je weet waar ze zijn, kan er nog steeds wat met ze gebeuren, zeggen de experts. Plus, het hoort bij opgroeien om dingen stiekem te doen. Er is brand geweest in een appartementencomplex in Delft en daarbij hebben 3 mensen rook binnengekregen. Ze zijn nagekeken door de ambulance en hoefden niet naar het ziekenhuis. Volgens de regioomroep is een kat meegenomen door de dierenambulance. De brandweer controleert alles nu en dan mogen de bewoners weer terug. Oekraïne heeft een olieraffinaderij in Zuid-Rusland aangevallen met drones. Er brak brand uit en die is inmiddels geblust. Ook een tanker is beschoten. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft de afgelopen weken veel aanvallen uitgevoerd op de Russische olieindustrie. Liverpool heeft aardige woorden over voor trainer Arne Slot na zijn ontslag. Hij heeft veel talent en heeft veel betekend. Maar nu is er een nieuwe aanpak nodig, zegt Liverpool. Ze werden dit jaar maar 5e in de competitie. Slot zelf vond het een geweldige reis en bedankt het publiek, meldt de NOS. Het weer nog van Weer Online. Er is veel zon. In het uiterste zuiden van het land kans op een lokale onweersbui. En bij weinig wind is het zomers warm met 22 tot 28 graden. Morgen meer wolken, landinwaarts een bui, dan maximaal 25 graden.
13: Kink, Alternative Rock Radio. Lisa Koning.
15: Met zometeen Blue Monday van New Order. Na het zonnige Island in the Sun van Weezer. Kink.

Gistermiddag speelden ze in Hulst op Vestrock. En ik heb de beelden gezien op de socials. Het is echt jaloersmakend goed, kan ik je vertellen. En als je meer wil zien, check dan de Instagram van Kink. @kink.nl aan elkaar geschreven. You're the Bleach 9 Dream op Kink. En goedemiddag trouwens, Lize hier op deze zonnige zaterdag. Met zo'n muziek dat daar erg goed bij past. Electric van Go Back to the Zoo hoor je na de prachtige stem van Richard Ashcroft. Dit is The Verve met Lucky Man.

0: Of Rares, It's Ugly Heads van Living Color op Kink. Met zo de samenwerking van de grote Britse artiesten van het hier en nu. Sam Fender en Olivia Dean. Ramien komt zo voorbij, net zoals Every You, Every Me van Placebo. En vergeet ook niet te stemmen. Kink.
1: Sommige riffs hoor je niet alleen, die voel je. Eén aanslag en je weet genoeg. Daarom doen we het dit jaar weer. De Kink Gitaarriff Top 100. Op vrijdag 5 juni hoor je bij Kink de 100 beste gitaarriffs ooit. Samengesteld door jou. Van riffs die stadions openen. Tot riffs die je ooit op je slaapkamer compleet verkeerd hebt leren spelen. Stem nu via kink.nl. De Kink Gitaarriff Top 100. Vrijdag 5 juni, de hele dag op Kink. Kink.
2: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
3: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
9: Boost yourself.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Nog een keer! Papa, sneller!
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
14: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

duurt het voordat het leven weer normaal is na een traumatische gebeurtenis? Dat is de vraag van Red Hot Chili Peppers, waarvan ze het antwoord ook schuldig blijven. Other Side hoor je op Kink. En Roy stuurt een verzoekje via de Kink app voorbij het lekkere weer. Hij heeft namelijk zin in iets lekkers van Green Day. En dat ga ik regelen. When I Come Around hoor je na Wet Dream. Dit is Wet Lag op de zaterdagmiddag van Kink.

Mars, nieuw muziek van de Rolling Stones. Wat een bizarre zin is om uit te spreken in 2026. En zometeen op Kink, na het ANP-nieuws van 4 uur... hoor je muziek van Foo Fighters. En ook Why Don't You Get a Job van die Offspring hoor je straks. Maar nu eerst nog Call Me. Dit is Blondie op Kink.

0: 18 plus speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus? Wat een geld.
3: 18.000. Wat verdikken me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
5: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
6: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
7: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
10: Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
13: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Cruiseschip Hondius is weer helemaal schoon na de virusinfectie en verwacht over 2 weken weer te gaan varen met passagiers. Er staat dan een reis naar Noord-Spitsbergen op het programma. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen die cruise geboekt hebben. Op de Hondius kwamen 3 mensen om door het virus. De politie onderzoekt de gewelddadige arrestatie in een asielzoekerscentrum in Zeist, waar beelden van rondgaan op socials. Er is te zien dat een vrouw op de grond valt als ze door een agent wordt weggetrokken. Nu is duidelijk geworden dat de vrouw zwanger is. Zij werd niet aangehouden, iemand anders wel, en die is weer vrij. In de kantine van Berchem Sport hebben zo'n 150 mensen stilgestaan bij de dood van een voetbaltrainer, melden Brabantse media. De burgemeester was ook bij de herdenking en de club heeft alle thuiswedstrijden afgelast. De man is waarschijnlijk vermoord en werd gisteren gevonden in een sloot. Er is iemand opgepakt. Buienradar heeft woedende reacties gekregen na het onweer van gisteren. Mensen cancelden een barbecue terwijl er geen spatje regen viel. Anderen werden overvallen door een hevige bui terwijl het droog zou blijven. Buienradar zegt bij het AD: het was net popcorn. Je weet dat ze gaan poppen, maar nooit precies waar. Het weer nog van Weer Online. De zon schijnt flink. In het uiterste zuiden kan een onweersbui ontstaan. Het is 23 tot 28 graden. Morgen meer wolken met in het binnenland een bui en dan 20 tot 25 graden.
15: Kink Alternative Rock Radio. Lisa Koning.
17: Met zometeen nieuwe muziek van Foo Fighters, A Window. Hoor je naar Why Don't You Get a Job van The Offspring. Kink.

Goedemiddag, Lisa hier op Kink, waar je dan weer geen herrie hoort, maar louter goede muziek. Waaronder If You're Gonna Break My Heart van Inhaler, die krijgt na Look Away van Big Country.

je gewoon goed smeren. Stukje filosofische wijsheid na Shadow of the Day van Linkin Park. Met zometeen hier op Kink, Shiny Happy People van R.E.M. en ook muziek van Volbeat hoor je over een paar minuten.

Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
4: Hey, ik kan niet werken vandaag.
5: Hoezo?
4: Sorry, het is WK.
6: Scoor nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1,399 en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35,950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
10: King. Dit is het station van Radiohead.
11: Met zometeen Shiny Happy People van R.E.M. en Heaven or Hell van Volbeat.

0: Sinking Feeling van Leap was dat. Met Naat AMP van 5 op Kink. Wild Child van de Black Keys. En ook Run van Snow Patrol. Hoor je over een paar minuten.
1: Kink. Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven, zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor €10. Barbecuebeukers, dat is de ja van Jumbo.
6: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
7: Klopt, minstens 2 dagen per week.
6: En jij?
7: Ik meestal maar 1 keer per maand.
6: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
7: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
6: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
9: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
14: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Op een provinciale weg bij Kerkrade zijn vanochtend stenen vanaf een brug gegooid. Eén daarvan kwam tegen de ruit van een vrachtwagen aan. Die barstte en de chauffeur raakte licht gewond. Hij kreeg glassplinters in zijn mond en spuugde bloed. De politie was er snel bij, maar heeft de stenengooier nog niet te pakken. De SGP wil minder abortussen en kan anders het minderheidskabinet niet meer steunen. Fractieleider Stoffer liet dat doorschemeren op het partijcongres. En de SGP hamert al langer op abortus. Ze willen dat het kabinet de abortuspil verbiedt en de bedenktijd weer invoert. Die werd 3 jaar geleden geschrapt. Een gewelddadige arrestatie in een asielzoekerscentrum in Zeist volgde op een melding dat iemand met een mes rondliep, zegt de politie. Er is ophef over het geweld, want op filmpjes is te zien dat een agent een zwangere vrouw ruw behandelt. De politie zegt dat dat maar een deel van de situatie laat zien. Een man werd opgepakt. Onrust over het Amerikaanse dreigement om helemaal geen buitenlanders meer toe te laten op een van de vliegvelden bij New York. De lokale douane zou niet meewerken met de landelijke immigratiedienst. Vliegmaatschappijen waarschuwen voor chaos, zeker nu het WK voetbal in Amerika bijna begint. Het weer nog van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zon, later meer wolken, vannacht ook een enkele bui. Morgen ook meer wolken, landinwaarts dan een bui. wordt 20 tot 25 graden morgen.
14: Kink. Alternative Rock Radio. Lisa Koning.
0: Met zometeen Wild Child van de Black Keys. Now run. Dit is Snow Patrol.

Zo. Dit was echt precies wat ik nodig had. Appte Tom via de Kingcap en ik weet niet wat er is, maar ik verwacht dat het een breed gedragen sentiment is. Killing in the Name van Rage Against the Machine. En goedemiddag, Lisa hier op deze zaterdagmiddag. Met zo muziek van The Kooks en ook Where Is My Mind van Pixies. Hoor je na nieuwe muziek van Editors. Dit is Call It.

0: Obligations van Ist Is. En over het liedje daarvoor appt Julia dat het haar altijd doet denken aan warme zomers in de puberteit. Stokbroodje kruidenboter op een kleedje aan het water met de koeks aan op een speakertje. Mr. Maker, hoor je op Kink. Met zometeen hier muziek van Florence and the Machine. En ook Hedonism van Skunk & Nancy hoor je over een paar minuten.
1: Kink. Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!

0: Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Het is Bol 10-daags met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bokem kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
7: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

over de opmerkingen van de oudere generatie dat jongeren niks voorstellen en niks van plan zijn. Maar in plaats van het tegendeel te bewijzen, draaien ze het om. Want ja, prima, dan zijn we gewoon niks. En in dat omarmen zit ook een bepaalde vrijheid. Pretty Vacant van de Sex Pistols op Kink. Maar nu een van de mooiste liedjes van Nederlandse bodem. Dit is

Stabbing Through van Metallica op Kink. En hier kiezen we ook iedere week weer een liedje uit dat we dan extra vaak gaan draaien. Onder de noemer de Kink XL. En deze week komt hij van Nothing But Thieves. Dit is Evolution.

Gorillaz. Zo vlak voor het beginnen van de zaterdagavond. Je hoorde ze met Dare. En straks na het ANP-nieuws van 6 uur, Marco van Hierde. En ik spreek je morgen weer. Fijne avond.

0: Kink.
1: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Hey buurman.
5: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
5: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
5: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebben. Kijk op ben.nl.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
13: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De Tweede Kamer is tegen het plan om elektriciteit duurder te maken op het moment dat er veel vraag is, meldt RTL. De Kamer vindt het niet eerlijk tegenover mensen die hebben geïnvesteerd in een warmtepomp. Want in de winter zouden de stroomtarieven extra stijgen, terwijl de warmtepompen juist dan volop draaien. Bij Brugge in België is een Flixbus aan de kant gezet omdat de chauffeur een wapen had gezien. De weg werd afgezet en de politie liet de passagiers één voor één uitstappen. Ze werden allemaal gefouilleerd. Op het toilet in de bus werden twee wapens gevonden. Van wie die waren is niet duidelijk. Er is dan ook niemand opgepakt. Passagiers van twee hoge snelheidstreinen hebben vannacht vastgezeten in Noord-Frankrijk. De treinen waren gestrand bij een omleiding over een oud stuk spoor, omdat de wissels op het hoge snelheidsspoor het niet deden. De passagiers liepen 12 uur vertraging op en krijgen hun geld terug. Het eerste oefenpotje van Curaçao onder leiding van trainer Dick Advocaat heeft geen winst opgeleverd. In Glasgow werd verloren van Schotland met 4-1. Advocaat is met zijn ploeg begin deze week begonnen aan de voorbereiding op het WK. De eerste wedstrijd van Curaçao is over 2 weken tegen Duitsland. Het weer nog van Weer Online. Vanavond nog een tijd zon, later meer bewolking en vannacht een enkele bui. Morgen ook wat wolken, landinwaarts een bui en dan 20 tot 25 graden.
13: Kink. Alternative Rock Radio. Marco van Hier.
15: Met zometeen de warning. Kerosene. Eerst is dit Nirvana.

0: Omdat het leven nu eenmaal te kort is voor slechte muziek.
1: Voor slechte muziek.
0: Kink Alternative Rock Radio.

Play Yellow. Vernoemd naar misschien wel een van de meest gelezen boeken. En dan heb ik het natuurlijk niet over de Bijbel. Want anders zou het nummer wel Bijbel heten. Maar de Gouden Gids. Chris Martin en Bent waren 's nachts buiten aan het opnemen. Ook al een heel bijzonder fenomeen. En ze keken omhoog naar de sterren. En toen ze zich omdraaiden, lag er in de studio een Yellow Page Gids. Oftewel, de Gouden Gids. En dat woord yellow, dat is blijven hangen. En dat werd uiteindelijk dit liedje die je net hoorde op Kink. Namelijk Coldplay en Yellow. En daarmee de aftrap van de zaterdagavond. Van harte welkom. Het is de allerlaatste van de maand. We doen het deurtje dicht. Maar aan de andere kant doen we weer een deurtje open. Namelijk dit weekend de start van het festivalseizoen. Gisteren natuurlijk de aftrap van Douwpop. Kink was erbij. Als je wilt weten hoe het eraan toe ging, check dan vooral even de socials voor updates. Zelf ben ik er nog nooit geweest. Maar ik heb wel gezien dat bijvoorbeeld Honey I'm Home eerder vandaag optrad. In de Barn. Erg nieuwsgierig hoe dat is geweest. Als je daar bent geweest, laat het vooral even weten via de Kink-app. Pak straks nog wel even de nieuwe single erbij. Binnen een half uurtje. Het kortste liedje van vandaag. Welke dat is, dat hoor je binnen nu. En pak een beet een minuut of 30. Tot die tijd onder andere muziek. Op jouw zaterdagavond van Tame Impala. Borderline staat voor je klaar. Maar eerst de gitaar uit de wilgen van Jimi Hendrix. Dit is Foxy Lady.

0: Lucas Tudor via de Gamecap. Hey Marco, waar is Larissa? Ja, die is er niet. Die is even haar aandacht op iets anders aan het richten. Vanavond word ik even gebruikt. Hallo, ik ben Marco van Hierden. Jorik, Kings of Leon, You Somebody. En over aandacht gesproken. Is het je wel eens opgevallen? Heb je het misschien meegekregen dat we midden in een aandachtscrisis zitten? Het heeft te maken met het overtallig gebruik van de mobiele telefoon, waardoor we steeds minder geduld hebben. En dat sijpelt gek genoeg door in de muziek. Voorheen waren liedjes bijvoorbeeld gemiddeld zo'n 3,5 minuut die je op de radio hoorde. Inmiddels is dat afgenomen naar 3 minuten en dat neemt alleen maar verder af. En toen zat ik ineens te denken, maar een liedje die kort is hoeft natuurlijk niet per se heel slecht te zijn. En daarom elke week, als ik hier zit, zo rond 7:15... de Kink Shortcut. Dat is een liedje die aan 1 criterium moet voldoen, en dat is dat hij maximaal 2 minuten mag duren. Je voelt hem al aankomen. Als je er eentje hebt, stuur hem vooral even door via de Kink App, hoor je hem straks terug. Eerst winnen nu een paar minuten terug naar de 90s, namelijk het jaar dat Queensrÿche een nummer maakte die wat mij betreft bedoeld is voor een dag zoals vandaag. Zon, slippers, een koud drankje on the side en Silent Lucidity. Kink.
1: Sommige riffs hoor je niet alleen, die voel je. 1 aanslag en je weet genoeg. Daarom doen we het dit jaar weer. De Kink Gitaarriff Top 100. Op vrijdag 5 juni hoor je bij Kink de

0: kink.nl. De Kink Gitaarlift Top 100. Vrijdag 5 juni, de hele dag op Kink. Kink.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
2: Hey mannen.
3: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
4: gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: had vanochtend mijn muziek aanstaan. Random playlist via Spotify. En toen kwam dit liedje voorbij terwijl ik druk bezig was om balkontegels op mijn balkon vanzelfsprekend neer te leggen. Behalve dat ik erachter kwam dat ik veel te weinig had gekocht en dat ze ook niet meer op voorraad zijn. Dus nu is de helft van mijn balkon is inmiddels bekleed met die hele leuke houten tegeltjes. Maar dat is maar dus voor de helft. Heb ik wel heel hard genoten van dit liedje. Ik dacht, oh, die moet ik vanavond even meenemen. Jordan Greenreich en Silent Lucidity. Van harte welkom, het is zaterdagavond. Lekker zeg. Ik zit even naar buiten te kijken. Het is nog steeds prachtig weer. Ik schat zo temperatuur van ongeveer 22, 23 graden, denk ik. Als je ergens lekker op het festival Douwpop of Vestrock loopt, veel plezier. Laat vooral even weten hoe het is. Hey, dit liedje van Silent Lucidity duurt een kleine 6 minuten. Alsof er een engel tegen je trommelvliezen aan zit te piezen. Maar liedjes worden steeds korter. En dat is best wel een ongemakkelijk ding, zou je kunnen denken. Want gaat daar niet een stukje creatieve vrijheid van de artiest aan voorbij? Heeft alles te maken met onze aandachtspannen. Die wordt steeds korter. Ik ken het zelf ook wel. Ik ben een redelijk ongeduldig persoon per definitie. Maar omdat we zo verzonken zijn op de mobiele telefoon, hebben we ook steeds minder geduld. En daardoor worden liedjes steeds korter. En ik dacht, nou, laten we eens even gaan testen of er ook liedjes zijn die gewoon heel goed zijn, maar ook kort. Niet langer dan 2 minuten. Dat is het scenario als het gaat om de Kink Shortcut. Korte liedjes, en ik durf hardop uit te spreken dat het allerkortste liedje van vandaag er zo meteen aankomt. Ik zag een berichtje binnenkomen van Jamie. Ik ga hem eens even bellen.
1: Dit is de voicemail van
0: 06-78-933-45. Voordat heel Nederland hem gaat bellen. Dus laat ik dat stuk eruit halen.
1: Spreek uw bericht in na de toon.
0: Jamie, Marco hier van Kink. Je stuurde net een berichtje door en ik heb het vermoeden dat jouw aandachtspanne niet zo heel lang is, want je bent inmiddels al verdwenen. Toch dan weer de invloed van de mobiel waarschijnlijk. Je had een Kink Shortcut, een heel kort liedje. Nou, ik heb hem voor je klaarstaan, dus ik hoop dat je ergens in de buurt bent van de radio. Want dat komt eraan. Pearl Jam, Look In, 1 minuut en 2 seconden. Komt-ie.

0: dat is hem. De plaat heet Live at the San Diego Sport Arena. Daar staan drie liedjes op die onder de drie minuten zitten. Namelijk Animal, Last Exit en deze Lookin. 1:02. En toch is die knijtergoed. Ik zag ook een bericht binnenkomen van Carina. En het lijkt erop alsof zij de lente inmiddels al in de bol heeft.
1: Hey Marco, ken je dat gevoel? Het is lente, er hangt iets in de lucht. Iets lichts, iets fris. En voor dat gevoel vraag ik graag Sweet Disposition aan van de Temper Trap.

Ik ben het met je eens, Jurien. Hij schrijft via de King Kip. Och, dit is lekker. Tegelijkertijd stuurt hij een foto mee met op de achtergrond een barbecue, zie ik. En een tuin goed gevuld met vrienden. Zoveel heb ik er helemaal niet, volgens mij. En echt een enorme flinke toren van bierkratten. Het belooft nog een lange avond te worden. Je hoorde Violet Girl en 595. Mocht je je nou afvragen, net zoals ik, waar komt dat nummer vandaan? Wat is dat? Nou, dat blijkt dus een sekslijn te zijn. En daar had ze ooit een t-shirt van waar dus 595 op haar t-shirt stond. Ik heb nog niet geprobeerd om het te bellen, trouwens. Nico die stuurt ook een bericht door via de Kink App. Staat op Douwpop te wachten op Fat Talk. Die beginnen zo meteen om 7:15. Oeh, dat we beloven een leuk feestje te worden. Laat vooral even weten, Nico, hoe het eraan toe gaat daar. Het is langzaamaan 7:00 aan het worden. Tot die tijd in ieder geval nog Paramore. Dit is Deco, het is op Kink.

0: betreft een van de beste liedjes die Paramore ooit heeft gemaakt. Speciaal voor Twilight, Decode. Hey, het ANP-nieuws staat voor je klaar van 7 uur met Robert-Jan Knook. En hij vertelt je zo meteen wie de dupe straks is als stroom duurder gaat worden. En qua muziek, Audioslave, zometeen over een paar minuten met een advies. Maar dat klinkt makkelijker dan dat het is.
1: Kink. Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super.

0: fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
1: Lekker zoet.
0: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
2: Dan gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
4: Dat is nog eens voordeel.
0: Ja, dus... Aldi.
5: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De Tweede Kamer vindt het geen goed idee om stroom duurder te maken als er veel vraag naar is, zoals eind van de middag als iedereen thuis komt. Het bedrijf dat de stroom in Nederland regelt is dat wel van plan. Maar mensen die voor het milieu een warmtepomp hebben gekocht zijn daarvan straks de dupe, zegt de Kamer. Staatssecretaris Van Brugge is niet goed geworden bij een herdenking van geweldslachtoffers in Drenthe. Ze schrijft op Instagram dat ze last had van de hitte. Ze heeft haar bezoek afgebroken. Het gaat nu weer goed met haar. Fitness-influencer Mo Bicep wilde morgen in Breda een feestje organiseren. Maar daar heeft de burgemeester een streep door getrokken. Die zegt dat er geen vergunning is. En heeft een dwangsom opgelegd van 10.000 euro als het feestje toch doorgaat. Mo Bicep zegt op Insta dat dit verhaal nog niet voorbij is. In een zwemplas in Gelderland is gezocht naar een vermiste vrouw. Een onderwaterdrone en een duikteam gingen het water in, maar vonden niks. Gelukkig was het loos alarm. De vrouw kwam even later gezond en wel het water uit. En zegt dat ze gewoon een stuk was gaan zwemmen, meldt de regionale omroep. Het weer nog van Weer Online. De zon schijnt en het is nog lang warm. Het koelt uiteindelijk af naar 11 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen 20 tot 25 graden, een mix van wolken en zon met in het binnenland kans op een bui.
13: Kink, Alternative Rock Radio, Marco van Hierden.
15: Zometeen Depeche Mode, maar eerst een advies van Audioslave. Be yourself. Kink.

Hij is uit, hoor. De EP van Muse, Hexagons, inclusief een gelijknamige nieuwe track. Heb je die al gehoord?

Over 27 dagen komt hij uit, de nieuwe plaat, The Wow Signal. Maar tot die tijd heb je dus het EP'tje Hexagons, inclusief deze nieuwe track en het nummer wat je net hoorde. King. Namelijk Cryogen. Dat zou er best wel eentje kunnen zijn voor de gitaarrift op 100, denk ik me nu. Heb je al gestemd? Ik zelf nog niet, ik twijfel nog een beetje. Wat ik dan daarin moet stemmen, want het is toch een beetje, nou ja, een beetje Kill Your Darlings, hè. Er zijn zo ontzettend veel goede tracks. Maar ja, je hebt maar een beperkte keuze. Er komen uiteindelijk maar 100 in die lijst terecht. Als je nog niet hebt gestemd, check dan even kink.nl/stem. Dat kun je nog even doen, maar 5 juni is het te laat, want dan trappen we hem af met onder andere Erik Kortom. De beste gitaarriff die ooit zijn gemaakt volgens jou in een rijtje van 100. Vorig jaar stond de Masters of Puppets op nummer 1 van Metallica. Of dit jaar dat ook het geval gaat zijn, dat is natuurlijk nog maar even afwachten. Check maar even de site, kink.nl/stem. Het is zaterdagavond. De avond van Kink met de beste alternative rock. Heb je net gegeten? Wist je dat het dan goed is om daarna even een loopje te doen? Zelfs doe ik dat regelmatig in de lente en in de zomer. Even lekker uitbuiken in plaats van hangen op de bank voor de tv. Steent, die is het daarmee eens. Ze gaan zo meteen uitleggen hoe dat zit met Outside. Eerst is dit te zien en iedereen is van de wereld.

0: is de zaterdagavond van Kink. Met nieuwe muziek van Yard Act. En het zou zomaar van de staat kunnen zijn, maar dat is dus niet. Yard Act en Redeemer. Het betekent zoiets als verlosser. Maar ik heb net begrepen dat Arne Slot dat niet is. Hij blijkt de laan uitgestuurd te zijn. Dat vind ik op zich wel verrassend. Want volgens mij was hij vorig seizoen nog echt wel succesvol, toch? Kampioen? Liverpool? Nou, nu gaat in ieder geval de deur van Anfield op slot. Misschien verlost de tocht in Rotterdam vannacht wel. Het is namelijk de Nacht tegen Seksueel Geweld. Er wordt een tocht gehouden waar aandacht wordt gevraagd voor de veiligheid van vrouwen en meisjes. En ik heb het even opgezocht en het blijkt ook nodig te zijn ook. 68% voelt zich onveilig in het donker. 68% vrouwen. En onder de 35 is het helemaal schrijnend, namelijk 83%. En je zou toch denken dat het inmiddels veiliger is in onze moderne wereld, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. En daarom vannacht dus de tocht in de Nacht tegen Seksueel Geweld. Over de moderne wereld gesproken. Dat is de titel van een track van Fontaines D.C. En die komt er zo meteen aan.
1: Kink. Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Hé, hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
2: Nu in de theaters, Pa. Een ontroerend, geestig en muzikaal verhaal over dementie. Over een vader die een fascinerende tournee maakt door zijn eigen werkelijkheid.
6: Verhuizen? Jullie willen mij gewoon weg hebben, dat is het.
2: Gespeeld door mij, Erik Kortom. Kijk op solostories.nl voor tickets.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: De voorstelling Pa staat volgende week in Eindhoven, Utrecht en Amsterdam.
8: Hey buurman.
9: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
8: Stef?
9: Ja?
8: Waar bel jij nu mee aan?
9: Je Ring videodeur. Ah, ja.
10: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
11: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat-opvolgmelk voor €6,99.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
14: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
15: Voordat ik hier manager werd...

0: ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
1: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
2: Dit is het station van Queens of the Stone Age. Inhaler. En Marco van Heerden.
3: En het station van U2 American Obituary staat voor je klaar. Hopelijk is deze ook goed genoeg. Dit is Dodgy.
2: Kink.

Het is net 7:15 geweest en op Kink hoor je van Tains DC in The Modern World. En ze zijn weer begonnen met het schrijven van nieuw materiaal. Dat willen ze ook gaan spelen dit jaar tijdens de tour. Momenteel staan ze klaar om in Spanje en in Engeland te spelen. Althans, in augustus is dat. Nederland doen ze niet aan. Dus als je iets nieuws wilt gaan horen, moet je daar zijn. Dit is Kink op jouw zaterdagavond met nu The Darkness.

0: The Darkness. I Believe in a Thing Called Love. Er komt trouwens een nieuwe plaat uit, die speciaal gemaakt voor de film Masters of the Universe. Ken je dat nog? I am He-Man, the Masters of the Universe.
1: He-Man and the Masters of the Universe.
2: I am Adam, Prince of Eternia and defender of the secrets of Castle Grayskull. This is Cringer.
0: En dit is not a doubt, best friend.
2: Fabulous secret powers were revealed to me the day I held aloft my magic sword and said,
1: by the power of Grayskull!
0: Hier ben ik mee opgegroeid, hier ben ik in de jaren 80. Oké, weer even gewoon doen. Er is dus een nieuwe film uit. En daar heeft The Darkness een liedje voor geschreven en die klinkt zo.

Klinkt als een typische The Darkness plaat. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik denk dat ik het vooral bij het liedje houd. Ik durf namelijk niet naar de bios te gaan om de nieuwe film te zien over He-Man. Ik bedoel, samen met Skeletor. Levensgevaarlijk natuurlijk, Attila, de Man at Arms. En natuurlijk Prins Adam zelf, hè? Oftewel He-Man. Ik weet niet, op een of andere manier heb ik het gevoel dat het alleen maar tegen kan vallen. Dus als jij wel bent geweest of je gaat er naartoe, laat vooral even weten of het de moeite waard is om die film te gaan zien. Die wordt in ieder geval wel lekker gemaakt met dus die nieuwe track van The Darkness, The Masters of the Universe. Hey, ik hoop dat je er lekker bij zit. Het is toch zaterdagavond. Mogelijk heb je aan alle verplichtingen voldaan. Heb je alles weer af kunnen vinken? Is het nu even lekker tijd voor jezelf? Beentjes op tafel, in de tuinstoel, een lekker onderuitgezakt genieten van de beste alternative rock. En die hoor je in ieder geval vanavond tot aan 9 uur van mij. Mijn naam is Marco van Hierden. Als je je afvraagt waar is Larissa, die komt volgende week weer. Is nog even met vakantie. Met als ik het nog red, ik weet het niet zeker, Honey I'm Home. Stonden vandaag op Douwpop. Of het goed was, weet ik niet. Heb je het gezien? Laat het weten via de Kick-App. Eerst is het tijd voor Iggy Pop op Kick. This is Lust for Life.

0: Honey, I'm Home, die hou je nog van me te goed. Wel heb ik zo meteen direct na het nieuws van 8 uur deze voor je. Green Day, net als Enter Shikari. En trek ik zo meteen het Kink Lab open. Ik ga even een onderzoekje met je doen, dus let even goed op zometeen.
1: Kink. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bokem kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
4: Dit is niet normaal meer.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het. Lidl,
3: Lidl Deals. Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
6: Boost yourself.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Bij de Maarseveense plassen is vanmiddag iemand uit het water gered en gereanimeerd, meldt RTV Utrecht. Het is niet bekend hoe het met diegene gaat. Er kwam rond 5 uur een melding en duikers van de brandweer hebben 20 minuten gezocht. Een spreeleiland midden in de plas werd ontruimd. Er waren opvallend veel vrouwen bij de wervingsdag voor legerreservisten in Batuverdorp vandaag, meldt NH. Honderden mensen kwamen kijken of ze naast hun baan of studie iets voor defensie kunnen doen. En dat ziet vrouwen graag komen. Koningin Maxima en prinses Amalia hebben het goede voorbeeld gegeven, zei iemand die er was. In Amerika is ophef over een groot concert om 250 jaar Verenigde Staten te vieren. Artiesten als The Commodores en Milli Vanilli zouden optreden, maar die hebben afgezegd omdat het concert veel te politiek zou worden met president Trump erbij. Die is nu boos en zegt woensdag zelf het podium op te klimmen met een belangrijke toespraak. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen van de Giro voor vrouwen. Ze won met een ruime voorsprong de massasprint in Ravenna en draagt nu dus de roze leiderstrui. Dat is voor haar voor het eerst. Vorig jaar won ze wel het puntenklassement van de Giro. Het weer nog van Weer Online. De zon schijnt en het is nog lang warm. De loop van de avond en de nacht meer wolken. Vanuit het zuiden enkele onweersbuien. Morgen 20 tot 25 graden. Een mix van wolken en zon met in het binnenland een bui.
14: Kink. Alternative Rock Radio. Marco van Hierden.
16: En de Sicari staat voor je klaar. Maar eerst dit Green Day. Good riddance.

Voor wie? Go Park, a good year for the robots. Ik weet niet of 2026 dat zo is. Maar tot dusver zijn er nog geen robots volgens mij gemaakt die emoties kunnen verwerken. Hebben ze geen last van? Wij mensen daarentegen wel. Wist je bijvoorbeeld dat jij en ik emotioneel worden van muziek in mineur? Dat komt, en ik heb het even moeten opzoeken, door de terts. Dat zijn drie noten en in mineur is die interval kleiner. Dus de afstand tussen die drie noten, bijvoorbeeld op een piano, die is korter, is kleiner. En als dat dan wordt gespeeld, dan bestempelen onze hersenen dat als melancholisch. Word je een soort van semi-verdrietig van. En als de interval groter is, dan is het vrolijk. Even een klein voorbeeldje van hoe het klinkt. Dit is een akkoord in majeur. Major, hoe heet dat? En dit is in mineur. Nou, je hoort het al, is natuurlijk al meteen een stuk melancholischer. Nou dacht ik, als dat dan toch een onderzoek is waaruit blijkt dat wij dus emotioneler worden van muziek in mineur, dan is het tijd voor een testje. Een onderzoekje hier op Kink. De Kink Lab Test. Ik wil eens even kijken of je emotioneler wordt van Happy Birthday in mineur of in major. Moet je even luisteren hoe die normaal gesproken klinkt. Je kent hem wel, hè? Jarig bent, van harte gefeliciteerd. Nou, hier is er niks mis mee, toch? Klinkt redelijk positief en vrolijk. Ik wil lekker meelallen als je op een verjaardag bent. Maar zo anders wordt het als hij in mineur wordt gespeeld. Wat een gezellige verjaardag. Klinkt haast als een klassiek stuk. Happy birthday in mineur. En nou ben ik even nieuwsgierig. Welke raad je emotioneel dieper? En dan vooral op een melancholische wijze. Is dat die happy birthday in de positieve energie of in een mineurstemming? Laat het even weten via de Kink app. Misschien dat ik hem zo meteen nog een keer aan je laten horen. Zeker als je vandaag je verjaardag viert. Maar dan wel als je droog wilt houden. Zometeen Isaac Rue. Eerst de Rolling Stones. Sympathy for the Devil.

Live op Kink, Lightning Crashes. Stel je voor, je bent vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd natuurlijk. En iemand zet een verjaardagsliedje op, namelijk Happy Birthday. En die ken je, maar dan gebeurt er dit. De sfeer hangt er goed bij. Mensen druipen langzaam af. Tissues worden op tafel gezet. Eén grote gezellige boel. Ik ben bezig met een onderzoekje. En dat onderzoek...

0: stukje gaat over een ander onderzoek dat is gedaan. Namelijk dat muziek in mineurstemming, dat die een stuk verdrietig maken. Dat je daar een beetje droevig van wordt. Sterker dan bijvoorbeeld muziek in majeur. En dat komt dan vooral door de afstand tussen de toetsen, de zogenaamde terts. En ik dacht, weet je wat, het is tijd voor de Kinklab. Dus even onderzoeken bij jou als medekinker of jij daar ook last van hebt. En ik zie onder andere een reactie van Erwin, Rocco en Lex en Ira. Die zijn het er unaniem mee eens. Ze barsten allemaal spontane tranen uit. Nienke die zou het opzetten als ze haar 50ste verjaardag zou vieren. Wordt ze namelijk zeer verdrietig van. En Natasja die heeft een andere happy birthday die haar emotioneel maakt. Dan ben ik geen expert. Maar ik heb het idee dat deze ook wel in mineur is. Staat Placebo natuurlijk ook wel een beetje onbekend, hè? Laat me even weten of jij de mineurversie van Happy Birthday, Happy Verjaardag zou willen horen of de majeur. Zometeen heb ik de laatste van Stone, die is sowieso in majeur. En ben ik ook even nieuwsgierig of je een liedje kent in mineur. Eentje waar je spontaan een rol wc-papier bij pakt om je tranen te drogen. Als je er zo eentje hebt, stuur hem even door via de Kink app. Dan ga ik hem zo meteen misschien nog wel even draaien. Volgens mij heb ik daar nog wel tijd voor. Zo meteen muziek voor je van Stone, zoals gezegd. En nou, Placebo staat ook voor je klaar.
1: Kink. 18 plus, speelbewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: Oh,
2: wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
7: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
9: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
13: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
16: Dit is niet normaal meer.
17: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1.

0: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea.

0: Liedjes in mineur die zouden verdrietig maken. Ben je toe aan een potje janken?
1: Kink.
0: Af en toe even lekker. Nou, dan kun je sowieso het hele repertoire van Placebo erbij pakken. Dat zijn echt heer en meester van verdrietig makende liedjes. Namelijk nogal het een en ander in mineur. Zo is er Pure Morning bijvoorbeeld in A-mineur. Every You, Every Me in C-mineur. En deze, The Bitter End, in B-mineur. Welkom, dit is het Kink Lab. Ik ben aan het onderzoeken of de medekinker, jij, net zoals ik, ook gevoelig is voor muziek in mineur. Het lijkt namelijk dat we daar verdrietig van worden. En het lijkt er wel op. Ik was ook meteen even nieuwsgierig of er een liedje is in mineur die, nou ja, voor jou echt een tearjerker is, waar je dan spontaan moet vechten tegen tranen. En Jos heeft de weg naar de Kink Lab gevonden. Hij heeft het over een van de liedjes van 21 Pilots. Daar wordt hij altijd echt super melancholisch van. Het gaat over hoe wij mensen afleiding zoeken om mentaal niet in donkere plekken terechtkomen. Maar het onderwerp leent zich ervoor. In mineur is dit 21 Pilots, Car Radio.
2: I ponder of something great. My lungs will fill and then deflate. They fill with fire, exhale desire. I know it's dire, my time today. I have these thoughts so often I ought to replace that slot with what I once bought. Cause somebody stole my car radio and now I just sit in silence. Sometimes quiet is violent. I find it hard to hide it. My pride is no longer inside. It's on my sleeve, my skin will scream, reminding me of who I killed inside my dream. I hate this car that I'm driving. There's no hiding for me. I'm forced to deal with what I feel. There is no distraction to mask what is real. I could pull the steering wheel. I have these thoughts so often I ought to replace that slot with what I once bought. Cause somebody stole my car radio and now I just sit in silence.

0: Soms komt de verrassing uit een onverwachte hoek. Erik stuurt via de Kinkcap dat hij altijd een beetje week wordt van dit nummer van Tom Petty en de Heartbreakers, Learning to Fly. Echt? Deze?
1: Voordat je kritiek hebt op iemand, onthoud dan dat diegene ook gevoelens en onzekerheden heeft.
0: Oké.
1: En als je daarop focust, is het veel makkelijker om ze te laten huilen.
0: Oké, geld onthouden. Arjen die stuurt door via de Kinkcap Snow Patrol, run. Hoe fucking depri kun je worden? Cady? Die vraagt zich af hoe zit het met Sam Fender. Die heeft ook al de nodige nummers in mineur. En Peter heeft een interessante. Die stuurt door dat je Pharrell Williams in E-mineur. En dan het liedje Happy. Die wil ik wel een keer horen. Hey, als ik alles goed bij elkaar opgeteld heb, dan kom ik uit op ongeveer zo'n 80% dat de medekinker ook emotioneel wordt van liedjes in mineur. En het blijkt dus maar eens te meer dat jij als medekinker gewoon mens blijkt te zijn. Kan ik nu in ieder geval het lab sluiten? Het is bijna 9 uur. Tijd voor het ANP-nieuws. Direct aan de andere kant heb ik deze voor je. Maar laten we lekker afsluiten met een positieve noot. Tissues aan de kant, geef je partner of kids een knuffel. Radio op standje 11 en ga. Ik ben er morgen weer om 6 uur. Dit is The Pretty Reckless. Fijne avond.

0: voordat je kritiek hebt op iemand, onthoud dan dat diegene ook gevoelens en onzekerheden heeft. En als je daarop focust, is het veel makkelijker om ze te laten huilen.
1: Kink. Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
3: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele mand vol. Op naar
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
12: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
13: Ah, chips.
12: Maak er een potje van.

0: tikkie anders doet.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het is nog niet duidelijk hoe het gaat met de persoon die vanmiddag uit de Maarseveense plassen is gehaald. De brandweer kwam af op een melding en haalde met duikers en een drone na 20 minuten iemand boven water. Die is gereanimeerd. Een speeleiland midden in de plas werd ontruimd. Israël is gevaarlijk bezig en zal geen vrede bereiken. Dat heeft de premier van Libanon gezegd in een tv-toespraak. Israël voert steeds meer aanvallen uit op Zuid-Libanon en verwoest hele dorpen om een bufferzone te maken langs de grens. Libanon ziet meer in onderhandelen en voert voor het eerst directe gesprekken met Israël. Op tennistoernooi Roland Garros is titelverdedigster Gogo Kauf verslagen in de derde ronde. De Oostenrijkse Potapova won in 3 sets. Kauf uit Amerika viel zelfs in de eerste set toen ze een bal probeerde te raken. Ze herstelde zich wel, maar verloor uiteindelijk toch. Een unieke handbeschilderde pepermolen is weer terug in een restaurant in Maastricht. Bijna 2 weken geleden werd hij gestolen en de eigenaar dreigt de beelden van de dader online te zetten, meldt de regionale omroep. Vandaag kwam er een pakketje uit Berlijn met daarin de pepermolen en een briefje met excuses. Het weer nog van Weer Online. Morgen wordt het 20 tot 25 graden bij een matige westenwind. Dus een mix van wolken en zon. En in het binnenland ontstaat een bui.
3: Kink.

0: voel je. Eén aanslag en je weet genoeg. Daarom doen we het dit jaar weer. De Kink Gitaarriff Top 100. Op vrijdag 5 juni hoor je bij Kink de 100 beste gitaarriffs ooit. Samengesteld door jou. Van riffs die stadions openen. Tot riffs die je ooit op je slaapkamer compleet verkeerd hebt leren spelen. Stem nu via kink.nl. De Kink Gitaarriff Top 100. Vrijdag 5 juni, de hele dag op Kink. Kink.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
3: En met extra korting.
4: Zullen we?
3: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Dat wordt een bewegelijk weekend! Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
11: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.

Kink.

0: De sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
1: Hoezo?
2: Sorry. Het is WK.
3: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Tefal Duo Easy Fry and Grill XXL voor €139,99. Mediamarkt.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35,950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
11: Hey, mannen!
12: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter.
13: Gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen. De finale was in Budapest tegen Arsenal uit Londen. Het werd beslist met strafschoppen, want in de reguliere speeltijd en verlenging bleef het 1-1. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League wint. In Parijs zijn rond de finale relletjes geweest. Voetbalfans wilden het stadion in, terwijl daar dus niet eens werd gevoetbald. Toen de politie ze tegenhield, werd er gevochten. In het centrum renden allerlei mensen rond met vuurwerk. En ook in andere Franse steden was het onrustig. In Rotterdam doen duizenden mensen mee aan de Nacht tegen Seksueel Geweld. Dat is een mars die al voor de vierde keer wordt georganiseerd. Mensen kunnen kiezen tussen 10 of 20 kilometer. Er wordt ook geld opgehaald om seksueel geweld te stoppen. Er is tot nu toe ruim 3 ton binnen. Een huwelijksaanzoek tijdens een concert van Miss Montreal liep gisteravond anders dan gedacht. Beelden daarvan gaan viral op socials. Als de man op zijn knieën gaat, in een vol AVAS Live, begint de vrouw meteen nee te schudden. Veel mensen vinden het goed dat ze durfde te weigeren. Het weer nog van Weer Online. In het zuiden een paar onweersbuien vannacht. Morgen buien in het binnenland en een mix van zon en wolken. Het wordt dan 20 tot 25 graden.
15: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
3: Stef?
4: Ja?
3: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Ring videodeur. Ah, ja.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wips

0: De komende weken is het hebben's bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
1: Hebben's.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
7: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

0: 18 plus speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
3: 7,77.
2: Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
12: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
13: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
14: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
15: Dat wordt een bewegelijk weekend! Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
19: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Wielrenster Lorena Wiebes is haar ritzegen en de roze leiderstrui in de Giro d'Italia kwijt. De Nederlandse is gedisqualificeerd en uit de Giro gezet omdat haar fiets te licht zou zijn geweest. Wiebes pakte nog als eerste de roze trui, maar die gaat nu naar een Italiaanse. In Amerikaanse staat Massachusetts, net iets boven New York, zijn mensen opgeschrikt door een enorme knal. Het geluid was tot ver in de omgeving te horen en dat zorgde voor veel telefoontjes naar de politie. De oorzaak is nog niet bekend, maar volgens een meteoroloog gaat het mogelijk om een meteoriet die in de atmosfeer is ontploft. Meer dan 2000 mensen zijn de nacht tegen seksueel geweld aan het lopen in Rotterdam. De groep deelnemers bestaat onder andere uit mensen die het zelf hebben meegemaakt, hulpverleners, politici en activisten. Ze hebben ook al ruim €300.000 opgehaald. Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met seksueel en fysiek geweld. En Suzanne en Freek hebben een eretegel gekregen in de Walk of Fame bij het Gelredome. Ze kregen hem omdat ze 10 uitverkochte concerten hebben daar. Hun tegel ligt bij die van wereldsterren zoals Madonna, Bruce Springsteen en Lionel Richie. Ze reageren heel gewoon op Instagram met wat leuk is dit. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en langzaam neemt de bewolking toe. Vannacht kan het gaan onweren. Het koelt van noord naar zuid af naar 11 tot 18 graden. Morgen wordt het 20 tot 25 graden.
19: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink.
1: Kink.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen, Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor twee ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.

0: uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Afnan van der Meijs. De winst van Paris Saint-Germain in de Champions League zorgt in Parijs voor onrust. Rond het stadion en in het centrum van de stad is het uit de hand gelopen tussen supporters en de politie. Daarbij werd ook vuurwerk afgestoken. Paris Saint-Germain won de finale tegen Arsenal na strafschoppen. En de onrust in Parijs heeft inmiddels gevolgen voor het openbaar vervoer. In de regio rijden vanavond geen bussen meer, omdat de situatie op straat te onveilig wordt gevonden. Volgens Franse media zijn zeker 45 mensen opgepakt en raakten 2 agenten gewond. Oekraïne ontkent dat het een drone heeft afgeschoten op de kerncentrale in Zaporizhia. Rusland zei dat, maar Oekraïne noemt dat propaganda en zegt dat het zich aan het oorlogsrecht houdt. En dat het veel te gevaarlijk is om een kerncentrale te beschieten. De centrale staat in het deel van Oekraïne dat door Rusland is bezet. En van feest naar teleurstelling voor Lorena Wiebes in de Giro d'Italia. De Nederlandse won vandaag de eerste etappe en pakte de roze leiderstrui. Maar enkele uren later werd ze uit de ronde gezet omdat haar fiets volgens de organisatie te licht was. Daardoor raakte ze haar ritzegen kwijt en ook haar leiderstrui aan een Italiaanse. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder, maar vannacht kan het gaan onweren en koelt het af naar 11 tot 18 graden. Morgen wordt het 20 tot 25 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Alternative Rock Radio. 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Afnan de Meijs. De Zeppelin is terug. Finland zet een moderne versie van het ruim 100 jaar oude luchtschip in voor bewaking langs de grens met Rusland, meldt de NOS. Volgens de makers kunnen de Zeppelins langer in de lucht blijven dan drones en groter gebied in de gaten houden. Volgende week worden ze getest tijdens een NAVO-oefening. Het dancefestival Toffler in Rotterdam heeft voor veel klachten gezorgd. Bij de DCMR, de milieudienst die toezicht houdt op onder meer geluidsoverlast, kwamen bijna 100 meldingen binnen. Mensen uit Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen klaagden vooral over de zware bassen van het festival. In de Zwitserse Alpen is een 70-jarige bergbeklimmer om het leven gekomen, meldt het AD. De man was alleen onderweg en werd vrijdag als vermist opgegeven. Tijdens een zoekactie werd zijn lichaam gevonden. Volgens de politie is hij tijdens een afdaling honderden meters naar beneden gevallen. De oorzaak wordt nog onderzocht. En in de Amerikaanse staat Massachusetts zijn mensen opgeschrikt door een harde knal. De politie kreeg veel meldingen binnen. Volgens een meteoroloog gaat het mogelijk om een meteoriet die in de atmosfeer is ontploft. 2 maanden geleden gebeurde dat ook al in Ohio en in Pennsylvania. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder, maar vannacht kan het gaan onweren en koelt het af naar 11 tot 18 graden. Morgen wordt het 20 tot 25 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. Via DAB+. Kink. Kink.

0: uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. In Parijs zijn inmiddels zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en greep de politie in met traangas. Ook op andere plekken in de stad liep het uit de hand. Vanmiddag is de huldiging van Paris Saint-Germain. Hierbij worden zo'n 100.000 supporters verwacht. Er is nog altijd geen duidelijkheid over de toestand van de persoon die gisteren uit de Maarse Veese Plassen bij Utrecht werd gehaald. Hulpdiensten kwamen massaal in actie en het slachtoffer moest worden gereanimeerd. De politie heeft nog geen verdere informatie naar buiten gebracht. In België zijn twee vuurwapens gevonden in het toilet van een Flixbus op weg naar Frankrijk. De chauffeur waarschuwde de politie, waarna alle passagiers moesten uitstappen en werden gecontroleerd. Van wie de wapens zijn is nog niet duidelijk. Er is niemand aangehouden. En de Zeppelin is terug. Finland gaat een moderne versie van het ruim 100 jaar oude luchtschip inzetten voor bewaking langs de grens met Rusland, meldt de NOS. Volgens de makers kunnen de Zeppelins langer in de lucht blijven dan drones en een groter gebied in de gaten houden. Volgende week worden ze getest tijdens een NAVO-oefening. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht trekken vanuit het zuiden enkele onweersbuien over. Het koelt uiteindelijk af naar 11 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. Overdag wordt het 20 tot 25 graden. Kink.